als treurende man. Een lichtje, dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam, daar gaat straks een parel verdwijnen. Mijn kroegje, mijn

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij toezeggingen heeft gekregen dat er geen aanvallen meer komen. Tijdens het telefoongesprek zou Trump Netanyahu onder meer knettergek hebben genoemd, melden Amerikaanse media. Trump zou verder hebben gewaarschuwd dat het bombarderen van Beirut Israël verder zou isoleren. Denemarken krijgt een centrumlinkse regering. Maar gemakkelijk ging het niet, want premier Mette Frederiksen moest er 2 maanden over onderhandelen. Later vandaag wordt er meer bekendgemaakt over de coalitieplannen. En morgen wordt de nieuwe minister Ploeg gepresenteerd. En kan Frederiksen beginnen aan haar 3e termijn als premier. Bij een bedrijf in Heerhugowaard is gisteravond iemand doodgestoken. Volgens de politie raakten 2 anderen gewond. Ze liggen in het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Wat er is gebeurd, dat is volgens de politie nog onduidelijk. De dienst sociale interventies omsingelde korte tijd het gebouw in Heerhugowaard. Er is nog niemand aangehouden. De politie roept getuigen op zich te melden. En in Toronto, in Canada, heeft de politie een grote partij nagemaakte WK-voetbalartikelen in beslag genomen. Die hebben een geschatte waarde van 3,5 miljoen Canadese dollar. Het gaat onder meer om 16.000 shirts, petten en vlaggen van bekende sportmerken en 2 valse wereldbekers. Er zijn 2 mannen opgepakt. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen er dan buien. Die kunnen pittig zijn. Het komt af naar zo'n 15 graden. Overdag wordt het bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Windstoten tot wel 75 km per uur. Het wordt 19 tot 23 graden. En de rest van de week blijft het ook onstuimig. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf zitten.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. In Dnipro, in het oosten van het land, zijn zeker 4 mensen gedood. 16 anderen raakten gewond. In de hoofdstad Kiev is brand uitgebroken in meerdere flats, een polykliniek en bij een benzinestation. Er zijn zeker 14 gewonden. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Klanten kunnen daardoor niet bij de cryptomunten die ze hebben gestald bij de sponsor van voetbalclub Feyenoord. Knaken zegt in een verklaring dat het alle activiteiten heeft gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Bij het bedrijf konden klanten euro's omzetten in cryptomunten zoals de bitcoin. Het is niet duidelijk of klanten hun cryptomunten nog terug kunnen krijgen. Volgens de regionale omroep Rijnmond spelen de problemen al sinds afgelopen vrijdag. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet dit ervoor zorgen dat de rust weer terugkeert. Blijdorp erkent dat het een drastisch besluit is en zegt dat er naar gekeken wordt om een andere oplossing te vinden. Maar ja, de stokstaartjes aan een andere dierentuin bijvoorbeeld slijten, dat is niet gelukt. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag wordt het bewolkt. Soms stevige buien en kans op onweer. En windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. Daarbij zijn zeker 5 mensen gedood. 4 in Dnipro in het oosten van het land en 1 in Kiev. Tientallen mensen raakten gewond. In de hoofdstad is brand uitgebroken in meerdere flats, een polykliniek en bij een benzinestation ook eens een gebouw ingestort. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. De Oekraïnse president Zelensky had al gewaarschuwd dat Rusland weer met aanvallen zou komen. De Europese lidstaten en het Europees Parlement zijn het gisteravond eens geworden over de terugkeerwet. Die maakt het mogelijk om uitgeprocedeerde asielzoekers die niet in de EU mogen blijven, maar naar zogenoemde terugstuurhubs te sturen. Het zijn uitzetcentra buiten de EU. Er werd lang gesteggeld over wanneer de wet in zou moeten gaan. Voor de meeste artikelen uit de wet krijgen de EU-landen nu een jaar de tijd om zich voor te bereiden. De rest gaat wel meteen in, zoals het uitzetten naar de terugkeerhubs. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij toezeggingen heeft gekregen dat er geen aanvallen meer komen. Op verschillende Belgische luchthavens zijn vluchten vertraagd. Dat is vanwege een staking onder luchtverkeersleiders. Op de luchthaven van Brussel zullen zo'n 25 vluchten later vertrekken dan gepland. In Luik gaat het om zo'n 20 vluchten. Of vroege vakantievluchten vanuit Charleroi ook vertraging oplopen, dat is nog niet duidelijk. Het weer vanuit het zuidwesten komen er buien aan. Later vandaag ook zon, maar in de middag weer stevige buien met kans op onweer. Veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. In Dnipro zijn zeker 4 mensen gedood, 16 mensen raakten gewond. In hoofdstad Kiev is brand uitgebroken, onder meer in meerdere flats. Er is 1 dode en er zijn zeker 14 gewonden. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. Bij een bedrijf in Herugowaard is gisteravond iemand doodgestoken. Volgens de politie raakten 2 anderen gewond. Ze liggen in het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn, dat is niet bekend. Wat er is gebeurd, is volgens de politie nog onduidelijk. De dienst speciale interventies omsingelde korte tijd het gebouw in Herugowaard. Er is nog niemand aangehouden en de politie roept getuigen op om zich te melden. En in een jaar tijd hebben slechts enkele tientallen gemeenten gewerkt aan een lokaal hitteplan. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Rode Kruis en provincies en gemeenten. In totaal hebben nu 128 van de 342 gemeenten zo'n hitteplan dat hulp moet bieden bij extreme warmte. De overheid wil minimaal 180 van zulke lokale hitteplannen hebben. Dat is volgens betrokkenen nodig, omdat de zomers in Nederland steeds heter worden. En vooral voor kwetsbare mensen of voor mensen die buiten werken is het goed om beschermd te zijn tijdens periodes van hitte. Het weer vanuit het zuidwesten komen er buien aan. Later vandaag ook zon, maar in de middag weer stevige buien met kans op onweer. Veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Morgen dan is er een mix van zon en wolken en ook soms een bui. Dan wordt het een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Netbeheerder Liander krijgt steeds meer aanvragen voor een zwaardere stroomaansluiting. Met name huishoudens willen meer stroom, bijvoorbeeld voor een warmtepomp of een laadpaal. De wachttijd loopt steeds verder op door het te volle stroomnet. Vanaf volgende maand krijgen sommige aanvragen ook nog eens voorrang.
2: We zien dat de veiligheid, of dat wat prioriteit heeft voor de samenleving, voorgaat. En heel concreet betekent dat dat een brandweerkazerne voorgaat op een huishouden dat bijvoorbeeld wil verduurzamen.
1: Netbeheerder Liander zag het aantal aanvragen dit jaar al met 50% stijgen. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt ook dat Hezbollah heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De nieuwste medicijnen tegen de huidziekte psoriasis werken ook bij een lagere dosering. Hierdoor hoeven patiënten minder vaak te worden geprikt, blijkt uit onderzoek van het Radboud UMC. De onderzoekers bekeken wat er gebeurde als er meer tijd zat tussen de injecties.
3: En dat hebben we vergeleken met mensen die gewoon de normale doseringen bleven gebruiken. En we hebben gekeken of daar verschil tussen was. En het blijkt dat de mensen die lagere doseringen succesvol konden gebruiken, dat heel goed ging.
1: Wie psoriasis heeft, heeft last van rode, schilferende plekken op hun huid. Die jeuken en doen pijn. Zo'n 500.000 Nederlanders hebben psoriasis. Nog te weinig gemeenten hebben een lokaal hitteplan, blijkt uit een inventarisatie van onder andere het Rode Kruis. Zo'n hitteplan moet kwetsbare mensen beschermen bij extreme hitte. De overheid wil minimaal 180 van zulke lokale hitteplannen hebben. Dat is volgens betrokkenen nodig, omdat de zomers in Nederland steeds heter worden. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Daarna even ruimte voor de zon, maar in de middag volgen stevige buien met kans op onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Zonwering met snelle levertijden? Koop je gewoon bij de Kroon.
3: Bingo FM met het regionieuws.
4: Goedemorgen. In de provincie Utrecht kunnen bijna 800 nieuwbouwprojecten doorgaan, ondanks het volle stroomnet. Netbeheerdersteden heeft bevestigd dat meer dan 50.000 woningen een stroomaansluiting kunnen krijgen. De meeste projecten zijn in de stad Utrecht, zoals de Merwede-Kanaalzone en Groenewoud. Maar ook projecten in Amersfoort, Nieuwegein en IJsselstein krijgen toch stroom. Voorwaarde is wel dat de bouw voor april 2029 begint. Door de grote vraag naar elektriciteit is het stroomnet in de provincie overvol. Vanwege verschillende incidenten overweegt de organisatie van de marathon in Amersfoort om de wedstrijd niet meer in mei te houden, maar eerder in het jaar, als het minder warm is. In Amersfoort moest één deelnemer worden gereanimeerd. Veel lopers klaagden over de warmte. Ondanks sproeiers en extra waterpunten hadden lopers het dit weekend zwaar. En ook bij de Utrecht Marathon zondag raakten mensen oververhit. Hier raakte één loper onwel. Ook hier evalueert de organisatie of een hardloopwedstrijd in mei nog verstandig is. Specialistische zorg in Utrecht staat onder druk. Dat is onder meer een groot probleem voor het Sint-Antonius ziekenhuis in Leidsche Rijn en Nieuwegein. Wie naar de maag-lever-darmarts moet, heeft soms te maken met een wachtlijst van maanden voor een eerste gesprek. Dat meldt de Nederlandse Zorgautoriteit. Patiënten met spoed krijgen voorrang, anderen moeten dan langer wachten. Door betere planning, samenwerking en digitale afspraken proberen de ziekenhuizen de wachttijden te verkorten. En verkeer in de provincie moet deze maand rekening houden met werkzaamheden op verschillende snelwegen. Dit werk kan volgens Rijkswaterstaat voor veel overlast gaan zorgen. De A12 gaat bijvoorbeeld op de schop. Tussen knooppunt Lunette en Veenendaal wordt groot onderhoud gepleegd. En ook de A27 tussen knooppunt Everdingen en Gorkum wordt deze en volgende maand aangepakt. Het weer, er is vrij veel bewolking, kans op wat regen. Vanmiddag prikt de zon er af en toe door, maar ook nog kans op een stevige bui. Misschien wel met onweer en hagel.
0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
3: Bingo non-stop.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Life is going on so fast. Want it to be everlasting.
2: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
3: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
4: Doet u voorzichtig met mijn vader.
5: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
6: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De inflatie is tegen afgelopen maand naar 3,5%. Dat staat in een eerste raming van het CBS. Niet alleen benzine en diesel is weer duurder geworden.
8: We zien ook bij andere zaken dat de prijzen harder omhoog gaan. Bijvoorbeeld bij diensten. Dat zijn waarschijnlijk vooral prijzen van vakanties. En ook de consumptie in het buitenland. Want ja, Nederlanders denken ook al over de grens. Ja, in België en Duitsland is het ook allemaal een stuk duurder geworden.
7: De stijging van de inflatie komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Duizenden huishoudens proberen voor 1 juli een zwaardere stroomaansluiting te krijgen. Er gaan dan nieuwe regels in om overbelasting van het stroomnet te voorkomen. Netbeheerder Liander zag dit jaar al 9000 meer aanvragen dan in dezelfde periode vorig jaar. Huishoudens willen zo'n aansluiting voor een warmtepomp of een laadpaal. De wachttijden bij polyklinieken verschillen nogal per ziekenhuis. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit. Vooral bij de polykliniek maag-, lever- en darmziekte zijn de wachttijden lang. Die polykliniek kan steeds meer doen, maar er zijn ook steeds meer mensen met klachten. Dat komt door hun leefstijl, zegt deze arts.
9: Minder bewegen, toenemend gewicht, minder vezels, roken, alcoholgebruik zijn allemaal factoren die invloed hebben op klachten die met maag-, darm- en leverziekte te maken heeft.
7: In sommige ziekenhuizen kun je snel terecht, maar er zijn ook wachttijden van een jaar of langer. Als ouders het niet eens worden over de achternaam van hun kind, moet het kind niet meer automatisch de naam van de vader krijgen. Daarvoor stemt de Tweede Kamer vandaag waarschijnlijk. Die regel is niet meer van deze tijd, vinden veel partijen. Zij willen een regeling die uitgaat van gelijkwaardigheid van beide ouders. Een kind moet in zo'n geval de achternaam van beide ouders krijgen in alfabetische volgorde. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Daarna even wat zon, maar in de middag zijn er weer stevige buien met kans op onweer, veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Ik ben sexy als ik dans. Nielsen, een hele goede morgen. Het is 2 juni, we gaan beginnen. Met 2 uur lang informatie uit de stad Utrecht en een hele race van lekkere muziek. Ik begin met Robert Pater.

praten met een hysterische accordeon op de achtergrond. Nog steeds zijn we samen. En Robert Pater brengt de ene naar de andere koffer uit. En daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Vanochtend is er veel bewolking. Goedemorgen allemaal. En trekt een gebied over met buiige regen. Daarachter breekt de zon weer door. Maar vandaag kunnen we ook stevige buien krijgen. Kans op onweer. En misschien ook andere zaken. Ja, het is allemaal een voorspelling waarvan ik denk, nou. Kunnen ook windstoten voorkomen. We gaan het allemaal meemaken. Neerslagkans van 90%. We gaan wel de 20 graden aantikken. Ik werd vanochtend wakker, al heel vroeg. En toen dacht ik, ik vind het wel een beetje drukkend. En dan keek naar de luchtvochtigheid. Die is best hoog op dit moment. Dat is niet zo gek, want er komt allemaal vocht deze kant op. Om het zo maar eens te zeggen. Windkracht 3 vandaag voorspeld. En morgen wordt het 19 graden ongeveer. Zullen we met z'n allen even kijken naar de situatie op de weg? Dat lijkt me slim. We beginnen op de het valt nog eigenlijk redelijk mee. Op de A27, daar begin ik. 6 kilometer file tussen Gorkum en Lexmond. Andere kant op de A27, 9 kilometer file tussen Hilversum en knooppunt Rijswijk. Ik ben een beetje van slag. Het is onvoorstelbaar. De A28, daar staat 3 kilometer file tussen afrit Den Dolder en Utrecht. En vandaag ook weer de Zuiderse Ring. Voor het eerst in tijden de N230. Daar staat 2 kilometer file tussen Maarsendorp en de aansluiting met de A2. En heb je het eigenlijk wel gehad op dit moment? Fijn toch? Laten we dan maar muziek instarten. Little Kleine samen.

0: Maak me nou niet gek.
1: Een hele goede morgen. Ik moest er wel een beetje om lachen. In de buurt.nl heeft vaak een heel leuk origineel inval. Gaat over de garage Springweg, Springhaver garage. En noem ik het altijd maar. Dat lelijke gebouw heeft eigenlijk twee ingangen. En dat klopt ook wel. Als je van de Springweg daar naartoe rijdt, moet je een beetje zo naar rechts. En dan kun je naar links de parkeergarage inrijden. Maar daarvoor heb je een soort poortachtige constructie. Daar kun je natuurlijk niet inrijden, maar daar staan ook allemaal beeldhouwwerken op. En ik ben er wel 100.000 keer ingereden om naar Café België te gaan, of even naar de Postillon, of bijvoorbeeld naar de Blunder, of naar de Oezerie, die verderop op de Oude Gracht heel lang zat. Wie heeft dat niet gedaan? De Springweg afrijden, hoppatee, parkeergarage in, en dan kan je lekker de Oude Gracht op, of naar het Wit, of wat dan ook. Nou, het maakt allemaal niet uit. Maar dat is toch wel leuk. Ik heb daar gewoon zo vaak geparkeerd. En ik heb het ook waarschijnlijk 100 keer gezien, die beeldhouwwerken. Gevelkunst. Maar eigenlijk is dat helemaal niet wat bij de garage Springweg hoorde. Weet je waar het vandaan komt? En er staat een heel verhaal over op indebuurt.nl. Het is een soort kolom, een zuilen zie je. De ene zuil, op de linkerzuil staan afbeeldingen van de akkerbouw. De rechterzuil zie je veeteelt. En bovenop staat een symbool van de samenwerking tussen mens en natuur. En het is van Gerda Ruter. Zij was beeldhouwer en heeft dat ooit ontworpen. Maar dat werd gebruikt bij de hoofdingang van de coöperatieve Centrale Raiffeisenbank, een voorloper van de Rabobank. In 1957 opende het hoofdkantoor aan de Sint-Jacobstraat. En na de fusie ging de bank verder als Rabobank. En het hoofdkantoor verhuisde naar een niet te missen plek, de Kroezelaan. Dat werd in 86 gesloten, maar die poort die bleef staan. En in 93 plaatste de gemeente de stenen doorgang bij de parkeergarage aan de Springweg. Locatie zou namelijk geschikt zijn voor die grap. Het was plannetje om een halve auto in de poort te hangen. En daardoor zou het lijken alsof de auto de garage ingaat door de stenen poort. Ik kende dit verhaal helemaal niet. Ik had er nog nooit van gehoord. Als je de foto's wil zien van de Raiffeisenbank op de Sint-Jacobstraat en hoe dat eruit zag. En hoe dat blijkbaar inderdaad tegen de parkeergarage aangeplakt is bij het Springweg. Ja. En ik heb het 100.000 keer gezien. Hoe vaak, want het was vaak heel druk, ook in het weekend, heb ik daar niet in de file gestaan. Waarschijnlijk echt woedend in de auto van schiet eens op, weet je wel. Gaan ze die poort door. Vaak stond je daar ook te wachten. Als de ene auto erin ging, dan kon de andere auto pas een kaartje krijgen als de andere weer vertrok. En ik heb dat 100.000 keer gezien. En ik zie nou die foto op in de buurt.nl. Ik denk bij mezelf, gek hè, dat je daar het verhaal erachter helemaal niet kent. En dat heeft er dus blijkbaar niet altijd gezeten. Kijk maar eens op een keer op in de buurt.nl. Denk je, ja verrek joh. Ik heb dat 100 keer gezien, maar ik heb het niet geregistreerd. Bizar hè? Nou ja, dat heb je soms zo. Ik denk, ik begin daar deze dinsdag maar eens over. Want dat zijn van die dingen waarvan je bijna schrikt. En dat je denkt, hè? Daar zit dus een heel verhaal achter. Nou ja, dat heb je natuurlijk in de oude stad als Utrecht. Maar dit is eigenlijk hele jonge geschiedenis. En nou ja, nogmaals, ik heb het 100 keer gezien, die beeldhouwwerken. Maar dat nooit geassocieerd met de Raiffeisenbank. Of de huidige Rabobank. Hier is Baan. Ze huilt maar ze lacht op deze dinsdagochtend.

Terijn meteen naar Donnie. Moet dat nou? Nou, de stadspeld van Utrecht is weer uitgereikt. En die is gegeven aan een dame die heet Annelies van Roosmalen. En de speld van de stad Utrecht die heeft ze gekregen uit handen van lokale burgemeester Linda Voortman. En de uitreiking die vond dit weekend plaats tijdens het 20-jarige jubileumfeest van volkstuinvereniging De Doordouwers. Annelies van Roosmalen die zet zich al jarenlang in als vrijwilliger voor deze volkstuinvereniging. En ze was nog met heel veel andere dingen ook bezig, hoor. Ze maakte ook deel uit van werkgroep Park De Gagel, waarin ze de belangen van buurtbewoners vertegenwoordigt in het overleggen met gemeentelijke diensten en andere organisaties. En binnen de werkgroepen komen onder meer groen onderhoud, veiligheid, zwerfafval en activiteiten in het park aan bod. En ze was ook betrokken bij de kookgroep De Parels van Overvecht van 2009 tot 2014. En dat was een initiatief waar ook een kookboek uiteindelijk uit voortgekomen is. De speld van de stad Utrecht wordt door het gemeentebestuur sinds 85 toegekend aan personen die zich lokaal op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor Utrecht op kerkelijk, cultureel, sociaal, maatschappelijk of sportief terrein. Herman Bikina heeft hem onder andere gehad voordat hij overleed. Ik was bij de uitreiking ervan met de toenmalige burgemeester die geen idee had hoe Utrecht mijn stadje ging. aan die Brouwe Korf, die heb ik nog even heel snel een cursus moeten geven. En toen heeft ze min of meer het een beetje meegezongen. Ze was een tikje in paniek. Herman Bikina heeft hem gehad en daarna heel veel mensen. Dus deze keer, en daar heb ik het eigenlijk over, Annelies van Roosmalen. Je kunt de foto zien samen met Linda Voortman, stralende Linda met de burgemeestersketting om op nieuws030.nl. Hier is Circus Custus en Monica.

0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemorgen. In de provincie Utrecht kunnen bijna 800 nieuwbouwprojecten doorgaan, ondanks het volle stroomnet. Netbeheer De Steden heeft bevestigd dat meer dan 50.000 woningen een stroomaansluiting kunnen krijgen. De meeste projecten zijn in de stad Utrecht, zoals de Merwede-Kanaalzone en Groenewoud. Maar ook projecten in Amersfoort, Nieuwegein en IJsselstein krijgen toch stroom. Voorwaarde is wel dat de bouw voor april 2029 begint. Door de grote vraag naar elektriciteit is het stroomnet in de provincie overvol. Vanwege verschillende incidenten overweegt de organisatie van de marathon in Amersfoort om de wedstrijd niet meer in mei te houden, maar eerder in het jaar, als het minder warm is. In Amersfoort moest één deelnemer worden gereanimeerd. Veel lopers klaagden over de warmte. Ondanks sproeiers en extra waterpunten hadden lopers het dit weekend zwaar. En ook bij de Utrecht Marathon zondag raakten mensen oververhit. Hier raakte één loper onwel. Ook hier evalueert de organisatie of een hardloopwedstrijd in mei nog verstandig is. Specialistische zorg in Utrecht staat onder druk. Dat is onder meer een groot probleem voor het Sint-Antonius ziekenhuis in Leidsche Rijn en Nieuwegein. Wie naar de maag-lever-darmarts moet, heeft soms te maken met een wachtlijst van maanden voor een eerste gesprek. Dat meldt de Nederlandse Zorgautoriteit. Patiënten met spoed krijgen voorrang, anderen moeten dan langer wachten. Door betere planning, samenwerking en digitale afspraken proberen de ziekenhuizen de wachttijden te verkorten. En verkeer in de provincie moet deze maand rekening houden met werkzaamheden op verschillende snelwegen. Dit werk kan volgens Rijkswaterstaat voor veel overlast gaan zorgen. De A12 gaat bijvoorbeeld op de schop. Tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal wordt groot onderhoud gepleegd. En ook de A27 tussen knooppunt Everdingen en Gorkum wordt deze en volgende maand aangepakt. Het weer, er is vrij veel bewolking, kans op wat regen. Vanmiddag prikt de zon er af en toe door, maar ook nog kans op een stevige bui. Misschien wel met onweer en hagel.
0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
1: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

0: Nou, ik ging aan zijn lippen. Zijn heel mooi fragment verschenen. Pierre van Dam die had hem gedeeld. En ik heb hem ook even op mijn Facebook gezet. Van een hele oude tante Leen die in het bejaardenhuis werd geïnterviewd door Leonie Sazias. En het was heel mooi om dat te zien. Want ze had echt zoiets van, wat zeg je? Ze was heel erg op haar hoede. Maar mooie verhalen en mooie antwoorden had ze op de vraag van Leonie Sazias. Wat is nou een volkszanger? Bent u dat? Nee hoor, dat was ik niet. Dat was meer Johnny. En Johnny en Willy Alberti. Ja, ik had dat meer met Johnny, want dan ben ik mee in Amerika geweest. Ja, ik doe een beetje het Amsterdamse accent daar. Maar zei, ik hing aan hun lippen. Tante Leen hoorde je. En oh Johnny, over Johnny O'Dan zelf uit Amsterdam. Het fenomeen. En Tante Leen heeft haar eigen café gehad. En is ook altijd zangeres geweest. Ik vind haar een fantastische zangeres. Dit soort liedjes die staan in het DNA van Nederland. Gegrift, wat mij betreft. En die blijven we natuurlijk ook draaien. Als alle Nederlandstalige zenders dat doen, dan komt het helemaal goed met de erfenis van Tante Leen. Ik heb een liedje voor je. Donnie en Senna, waar blijf je nou? Ik heb Jesse Fields. Ja, ze is goed. Oh, wat een liedje. Doen we het vaker. Ik vind het echt een fantastisch nummer. Ik begin met Jeroen van der Boom en de stress. Maar ja, weet je, we tellen gewoon even af richting, onder andere het verkeer. Want dat zal een heuvel zijn.
1: Das, das,

leuk hoor, Jesse Vilsody hier bij Bing of M. Ja, lach maar een beetje. Ik lach ook om je als je lekker zingt. Hartstikke goed. Gaan kijken naar de situatie op de weg. Valt op zich mee. A2 is 4 kilometer file tussen Oude Rijn en de Leidse Rijntunnel. Dan heb ik tussen Maas en de Leidse Rijntunnel ook nog 3 kilometer file. Dat is de parallelbaan, hè, om het zo maar eens te zeggen. We gaan naar de A27 tussen Gorinchem en Everdingen. Staat 12 kilometer file op dit moment. En de A27, daar staat even kijken tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweerd 8 kilometer file. Nou ja, dat zijn op dit moment de hele grote files. En meer heb ik eigenlijk niet te melden op dit moment. Ik zit een beetje te stotteren, hè, met die files vandaag. Ach ja, is een Donnie en Senna, we blijven.

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: Nou, kom eens heen.
2: God, waar blijf je nou?
1: Ja, weten we niet. Anthony Coraia, dat wordt de nieuwe trainer van FC Utrecht. Was afgelopen weekend weer een herrie in de slagstraat. En Frans Verzeumelen was daar aanwezig. Het ging over FC Utrecht. Anthony Coraia wordt de nieuwe trainer van FC Utrecht. En de vraag was dan ook waarom. Voetbalpresentator Aletta Leidelmeijer was er aanwezig van de SPN. De zender die tegenwoordig heel veel voetbal uitzendt. Rob Verscheers als kritisch volger van de club. En Christian van der Mark, kritisch volger van de club. Dat klinkt als kritische afro-lid van vroeger, weet je nog. En voorzitter supportervereniging True Support, Christian van der Mark. Harry van Dam die leidde het gesprek. En het ging onder andere over het afscheid van Ron Jans. En dat hij zo leuk was. En dat hij behalve over voetbal ook over andere dingen kon praten. Hij ging heel vaak naar de Plato. Hij hield van muziek wat je niet zo snel bij een voetbaltrainer verwacht. Zoals Joy Division. Een beetje uit Engeland. Vrij depressieve muziek. Maar wel heel mooi. Americana hield Ron Jans. En houdt Ron Jans heel van. En boeken kon hij dan ook lezen. En nou zei Frans Verzeumeren. Dat is leuk. Want dan kun je ook over wat andere dingen praten dan voetbal. Ging compleet over voetbal. De laatste uitzending van Herrie in de Slagstraat. Maar ja, waarom die nieuwe trainer dan? Waarom hij? Dat was de vraag van Harry van Dam. En ja, dat is een goed antwoord van Frans Verzeumeren. Waarom die nieuwe trainer?
3: Waarom hij?
4: Zijn persoonlijkheid.
3: Ja.
4: Het is zijn persoonlijkheid. We hebben met een aantal trainers gesproken natuurlijk. En op een gegeven moment moet je een beslissing nemen. En dat is puur op zijn persoonlijkheid.
3: Ja. Nou ja, ik heb wel meer mensen met persoonlijkheid. Maar je zou toch niet trainen
4: laten worden? Nee, maar ook de filosofie van hem.
3: Maar hij is wel eloquent.
4: Niet alleen de filosofie als voetballer, maar ook de filosofie als mens.
3: Ja.
4: Sprak mij.
3: Kun je die filosofie samenvatten? Maar als mens? Ja. Hoe staat hij erin dan?
4: Nou, hij vertrekt vanuit de mens. Dus hij zet de mens centraal.
3: Ja.
4: En dan gaat hij eromheen bouwen.
3: Ja. Dus meestal gebeurt het andersom. Je hebt een plan.
4: Meestal gaat het andersom. 99% gaat het andersom.
5: Ja, dus het is bij hem niet dat hij zegt, nou, bij Telstar heb ik die tactiek gespeeld. Hè, ook met die 5
4: verdedigers. Ook tactiek, natuurlijk.
5: Jazeker, maar niet dat hij zegt, daar wil ik aan vasthouden bij Utrecht.
4: Natuurlijk
5: dat
4: wil hij waarschijnlijk daar aan vasthouden, okay.
5: Ja.
4: Maar je bent hier niet alleen met een bepaald systeem te voetballen. Als je echt iets uit een club, uit een elftal wil halen, dan moet je extra capaciteit hebben, wil je hem als trainer hebben.
5: Ja.
4: Dus hij moet ergens in uitblinken. Of anders zijn als de andere doorsnee trainers.
5: En bij het vastleggen van Steven of van Alarcon, is hij daar dan ook al bij betrokken geweest?
4: Nee, ik zijn niet bij betrokken geweest.
3: Hoe gaat zo'n proces eigenlijk in zijn werk?
1: Ja.
3: Het zoeken naar een nieuwe trainer. Hoe gaat dat? Maak je een lijstje?
4: Ja, precies. Jullie maken een lijstje.
3: Zou dan, dus
4: technisch. En ik maak een lijstje. En dan kijken we of onze lijstjes een beetje overeenkomen. En dan zijn er 8. En dan vallen er 5 af. En dan blijven er 3 over. En daar ga je een gesprek mee aan.
3: Ja.
4: En dan ga je kijken of je denkt van ja, die past er best bij Utrecht.
1: Ja, zo simpel kan het leven zijn. Je kunt het hele gesprek kun je afkijken en luisteren bij de NUK. Herrie in de slag staat met Frans Verzeumeren, die een prachtig verhaal heeft. Een echte Utrechtse kerel, hè, Frans. Ik heb hem er nooit op poet, vreemd genoeg, maar wel leuk. Het lijkt me wel leuk om een keer met die man gewoon eens een klein glaasje limonade te drinken. Hartstikke leuk. En misschien hebben jullie dat al wel eens gedaan. FC Utrecht, we gaan weer iets bijzonders beleven. En Ron Jans, ja, die gaat van zijn pensioen genieten. Dat doen ook de heren van de Dijk. En dat mag ook wel eens na al die jaren. Ik kan het niet alleen. Dat is in het kader van voetballen wel een hele goede plaat.

Huub van der Lubbe, ik heb hem één keer gesproken. En Huub van der Lubbe heeft tot op de dag van vandaag geen mobiele nummer, geen 06-nummer. Dat wilde hij niet, principieel. Je hebt van die mensen, ach ja. De Dijk, ik kan het niet alleen. Hoe het nu is met hem, weet ik eigenlijk niet. Want hij is officieel min of meer met muzikaal pensioen. We gaan richting het nieuws van 9 uur met de nieuwe single van Kido van der Graaf. Het begint eindelijk voor de, voor hem voor de eerste keer een beetje een hit te worden. Ciao, doei, adios, zeg ik ook tegen je.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht grootschalige raket- en drone-aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zeker 10 mensen kwamen om, ruim 100 mensen raakten gewond. Onder meer hoofdstad Kiev werd hard getroffen, vertelt correspondent Christian Pauwe.
2: De tweede grootschalige aanval op de hoofdstad in 10 dagen tijd. Het was weer een gecombineerde aanval van drones en ruim 70 raketten, schrijft de Oekraïnse luchtmacht. Nou, daar zijn er tientallen van niet onderschept.
1: In Kiev stortte een flat van 24 verdiepingen in. Het dodental van de Russische aanvallen loopt waarschijnlijk nog op. Het aantal mensen dat bij de voedselbank moet aankloppen is vorig jaar weer gestegen. De jaren daarvoor werden het juist steeds minder, maar de armoede is weer toegenomen. Er kwamen vooral meer werkende armen bij en ouderen met alleen een AOW-uitkering. In totaal kwamen er vorig jaar zo'n 11.000 klanten bij. Ook ging de voedselbank vorig jaar actief op zoek naar mensen die wel recht hadden op hulp, maar nog onder de radar bleven. Zo'n 200 inwoners van Breskens in Zeeuws-Vlaanderen zijn vanochtend geëvacueerd. Er wordt een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. De inwoners zijn er volgens de burgemeester rustig onder.
3: Ja, de meeste mensen weten dat dit kan gebeuren. Het is meer voorgekomen in Breskens. Dus voor de meeste mensen is dit iets van, er is weer een bom gevonden. We weten wat er van ons verwacht wordt.
1: De bom die vandaag onschadelijk wordt gemaakt is een Britse 500 ponder. Die werd gevonden tijdens bouwwerkzaamheden. Baby's van ouders die het niet eens worden over de achternaam van het kind krijgen voortaan allebei de achternamen. Daar stemt de Tweede Kamer vandaag voor. De oude regel dat het kind automatisch de naam van de vader krijgt is achterhaald, vinden veel partijen. Het weer. Vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

DJ's die zingen, kom, ga met me mee. Nou, dan moet je dat ook maar met mij doen. Tenminste, als je er zin in hebt, hoor. Het is dinsdag 2 juni en het is een tweede uur, mensen. Met nog wat informatie, dat is dat Utrecht en een hele race om lekkere muziek.

0: bellen dan.
1: Als je kan. Je kunt me toch niet krijgen. Robert van Ebert en de gevangenis horen hier bij Bingo FM. Mensen, we gaan even kijken naar de situatie. De weg wordt trouwens gewaarschuwd voor code geel vandaag. Hou het een beetje in de gaten. Misschien dat jij bij jezelf denkt, ach, code geel, heb ik al zo vaak gehoord. Maar toch, het wordt afgegeven en dan moet je er toch rekening mee houden. Kom in Utrecht rijden tot en met knooppunt Everdingen. 9 kilometer file op de A2. Ik zeg het nog maar even. A12 Den Haag richting Utrecht. 6 kilometer file tussen Heimelen en knooppunt Oude Rijn. En dan gaan we alweer richting de A27. 7 kilometer file tussen Gorinchem en Lexmond. En de A27 de andere kant op. 9 kilometer file tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweerd. En dat zijn de files op dit moment waar je echt rekening mee moet houden in en rondom Utrecht. Hier is Dave Dekker. Die rijdt lekker op zijn Vespaatje.

wel eens gedacht, ik moet een scooter aanschaffen in Utrecht. Want met dat parkeren, ja, dat is onmogelijk in de binnenstad. Maar dat is een tijd geleden dat ik dat in mijn hoofd had. Misschien dat ik het toch nog eens moet doen. Aankomende zaterdag stellen de mensen van het Utrechtse klokkenluiderschilde hun deuren open. En dan kun je aan een touwtje trekken. Tenminste, ik denk niet dat je het zelf mag, maar je kunt het bekijken. De toren van de Buurkerk die gaat open voor het publiek. En je kunt vanaf 12 uur tot 4:30 een kijkje nemen. Leden van het Utrechtse klokkenluiderschilde, die neem je mee naar de Luidzolder, de Klokkenzolder en de Omloop. En je beklimt dan de buurtoren, moet je wel kunnen dan. Hè. En vanaf de Omloop heb je dan een mooi panorama op de stad Utrecht. En vooral op de Domtoren. En je kunt ook op de Klokkenzolder kijken, waar 6 van de 8 klokken hangen. En het Utrechtse klokkenluiderschilde geeft daar uitleg over. Over hun functie en het luiden van de klokken. Want daar zitten allemaal hele strenge regels aan. Hoor. Maar goed, tijdens de demonstratie wordt een van de klokken ook nog geluid. En er is ook een laatste rondleiding zaterdag om 4:30. Dan kun je ook zelf zien en horen hoe het luiden van de 5 uur bankklok luidt. De dag wordt afgesloten om 5:30 met de klokken van Catharina, Amalia, Andreas, Betten, Berken, Kleine Maria en Portanis en Agnes. Ja, dat zijn allemaal namen, want klokken krijgen namen. Wist je dat? Ja, leuk hè? Toegang is helemaal gratis voor iedereen, ook als je geen lid bent. Je kunt kijken op www.klokkenluiders.nl. Dat is iets anders dan mensen die zeggen dat het fout gaat in bedrijven. Dit zijn letterlijk mensen die aan touwen trekken en geluid laten horen die zo prachtig klinken over de stad. Vind ik zelf. Klokkenluiders.nl. Klokkenluiders.nl. Ik woon in Zuilen. Ik heb alleen maar een moskee die ik af en toe nog hoor. Want ik hoor helemaal geen klokkengeluid meer in Zuilen. Ik denk dat er. Ja, er zijn wel. De Bethelkerk is geloof ik weer in gebruik genomen, dacht ik. Op de Liefde Keiland. Maar die luidt geen klokken. Dus als je klokken wil horen. Als je wat klokken wil horen luiden. Dan moet je. En tenminste, dan kun je aankomende zaterdag daar naartoe. Als je het leuk vindt. Nogmaals, klokkenluiderschilde.nl. Zeg ik dat nou goed? www.klokkenluiders.nl. www.klokkenluiders.nl. Hier is Jurk. Ik zou zo graag aan een touwtje trekken.

en ik zou zo graag horen hier bij Bingo FM. Mensen, gisteren is er een uitzending geweest van Stadhuisplein. Dat ging voor een groot gedeelte over parkeergarage Paardenveld. Mark Verossum interviewde Romy Lever, nieuw raadslid van GroenLinks PvdA. Dirk van Bergen van de ChristenUnie. En Alice Terrile van CDA. En ja, sekswerkers in Paardenveld omstreden. De buurt is daar tegen. Vorige wethouder die tegenwoordig in Den Haag bezig is, die zei nou, allemaal niks aan de hand. Dat gaat hartstikke goed worden. Romy Lever die zegt nog steeds van nou ja, dat is nog steeds een goed idee. Maar Dirk van Bergen en Alistair Riele, terwijl Dirk van Bergen met de ChristenUnie in het vorige college zat, die zeggen tegenwoordig nou ja, misschien helemaal niet zo'n goed idee. A, er is nog geen exploitant gevonden voor die sekswerkers die aan de slag moeten in dat paardenveldgaragegebouw. En dat gebouw is trouwens niet zo stabiel als gedacht. Dus er moet nog een hoop aan verbouwd worden om het nog ingewikkelder te maken. Het zou zomaar kunnen dat het na 10 jaar, want het duurt maar 10 jaar dat die sekswerkers daar kunnen gaan werken onder leiding van een exploitant die nog niet gevonden is, dat dat gebouw dan afgebroken wordt en dat er uiteindelijk woningen zouden gebouwd gaan worden. Ingewikkeld verhaal allemaal. Als je bij jezelf denkt, waar gaat dit over? Nou, bewoners die zijn in opstand gekomen tegen de sekswerkers in Paardenveld. De echte klap is daar nog niet op gegeven. En ja, er is een soort protestliedje uitgebracht ooit over Wijkzee. Luister maar.

0: idee. Nou, daar ben je toch wethouder voor?
1: Ja, nou, ja, en gisteren had Mark Verlossum dus drie politici, waaronder Romy van GroenLinks PvdA in de studio. En Romy die vond dit liedje eigenlijk helemaal niet leuk. Moet je nagaan, ja, dan kan een liedje toch aankomen. Hè? Mark Verlossum vroeg dat aan Romy.
2: Ruud Moors op Bingo FM en het liedje heette Wethouderslied tegen sekswerk op het paardenveld. U luistert naar Stadhuisplein. We praten over de politiek, we praten over sekswerk in Utrecht en we gaan praten over de parkeergarage Paardenveld. Dat doen we met drie gasten. Dirk van Bergen van de ChristenUnie, Romy Lever van GroenLinks PvdA en Alice Terielen van het CDA. Romy, om het voorzichtig te zeggen, jij was niet blij met dit liedje.
3: Ik durf dat voorzichtig te zeggen, ja. Ja, klopt.
2: Oké, waarom ben je niet blij met dit liedje?
3: Nou, ik vind het overigens wel een hele creatieve manier van ons laten weten dat je het niet helemaal eens bent met wat er in de wijk komt. We krijgen normaal gesproken gewoon mails, dus in die zin vind ik dat wel heel leuk bedacht. Rondom de participatie, waar we het waarschijnlijk straks over gaan hebben, over het idee van parkeergarage, Paardenveld, deels ombouwen naar sekswerklocaties. Daar was de buurt het niet mee eens en de sfeer daar was niet altijd even leuk. En daar kan ik me heel veel bij voorstellen, maar we moeten wel altijd vriendelijk naar elkaar blijven.
1: Ja, nou, dat is een ding wat zeker is. Maar ja, je kunt het er niet mee eens zijn. Je mag blij zijn dat er mensen reageren. En dat dat niet via de mail altijd gaat. Dat is natuurlijk vers 2. Dat is even wat, hè, Romy? Maar ja, Romy is nieuwe raadslid voor GroenLinks PvdA. Die is dat waarschijnlijk niet gewend dat ze aangesproken wordt door mensen. En mensen in Utrecht hebben hart op de tong en ook in liedjes. Ja, daar moet je dan maar even aan wennen, Romy. Ze was trouwens lid van de PvdA en nu GroenLinks PvdA. Omdat die partijen gefuseerd zijn, even voor de duidelijkheid. Dat de liedje, dat ja, nou, ja, ik kom er morgen wat uitgebreider op terug. Je kunt het hele artikel over de parkeergarage Paardenveld met heel veel complicaties kun je terugkijken, teruglezen op de pagina van Bingo FM. Je kunt het ook terugluisteren, staat een mooi linkje op en dan kun je de hele uitzending afluisteren. Als je dat interessant vindt in ieder geval. Sekswerkers in Paardenveld. Ik ben heel erg benieuwd. We hebben nu nog de maanden en 9 jaar. Want er is in principe maar 10 jaar voor uitgetrokken. Om sekswerkers daar hun werk te laten doen. Eventueel. En misschien dat dat van de zomer al zou kunnen gebeuren. Maar zoals gezegd, er is nog steeds geen exploitant. En dat was bij het Paardenveld een probleem. Maar het is bij het zandpad, wat nooit is gerealiseerd. Dat nieuwe zandpad, dat had er moeten komen. Bij een stukje Overvecht bij de benzinepomp. Nooit gerealiseerd. En het heeft miljoenen gekost. Dus ik ben heel erg benieuwd of dit toch een staartje gaat krijgen voor de bewoners van Dijkzee. Hier is Doe Maar, Eén Nacht Alleen.

Ze uiteraard ook op festivals. En die toenmalige bezoekers van onder andere Pinkpop waren bloedzaggerijnig. En die vonden dat iets fantastische popmuziek was of geen fantastische popmuziek. En toen maar werd bekogeld met fruit en bananen. Dus Anouk ook nog overkomen. Ja, omdat alles wat commercieel was, stond toen nog een beetje in de jaren 80. Nou, dat is Doe Maar heel erg overkomen. En dat baalde ze eigenlijk wel van, maar goed. Doe Maar één nacht alleen. Ja, wat een tijden waren dat. Ik heb ze meegemaakt. Ik vond het allemaal heel saai, laat ik het zo maar zeggen. Maar goed. Ik ben gek Henkje niet, Henkje Dissel. Nee joh, helemaal niet. Daarmee gaan we naar het nieuws van 9:30. Ik spreek je zo weer. Tot zo, tot zo.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Met buitenzonwering van De Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
3: Zonwering met snelle levertijden? Koop je gewoon bij De Kroon.
4: Bingo FM met het regionieuws.
5: Goedemorgen. In de provincie Utrecht kunnen bijna 800 nieuwbouwprojecten doorgaan, ondanks het volle stroomnet. Netbeheer De Steden heeft bevestigd dat meer dan 50.000 woningen een stroomaansluiting kunnen krijgen. De meeste projecten zijn in de stad Utrecht, zoals de Merwede-Kanaalzone en Groenewoud. Maar ook projecten in Amersfoort, Nieuwegein en IJsselstein krijgen toch stroom. Voorwaarde is wel dat de bouw voor april 2029 begint. Door de grote vraag naar elektriciteit is het stroomnet in de provincie overvol. Vanwege verschillende incidenten overweegt de organisatie van de marathon in Amersfoort om de wedstrijd niet meer in mei te houden, maar eerder in het jaar, als het minder warm is. In Amersfoort moest één deelnemer worden gereanimeerd. Veel lopers klaagden over de warmte. Ondanks sproeiers en extra waterpunten hadden lopers het dit weekend zwaar. En ook bij de Utrecht Marathon zondag raakten mensen oververhit. Hier raakte één loper onwel. Ook hier evalueert de organisatie of een hardloopwedstrijd in mei nog verstandig is. Specialistische zorg in Utrecht staat onder druk. Dat is onder meer een groot probleem voor het Sint-Antonius ziekenhuis in Leidsche Rijn en Nieuwegein. Wie naar de maag-lever-darmarts moet, heeft soms te maken met een wachtlijst van maanden voor een eerste gesprek. Dat meldt de Nederlandse Zorgautoriteit. Patiënten met spoed krijgen voorrang, anderen moeten dan langer wachten. Door betere planning, samenwerking en digitale afspraken proberen de ziekenhuizen de wachttijden te verkorten. En verkeer in de provincie moet deze maand rekening houden met werkzaamheden op verschillende snelwegen. Dit werk kan volgens Rijkswaterstaat voor veel overlast gaan zorgen. De A12 gaat bijvoorbeeld op de schop. Tussen knooppunt Lunette en Veenendaal wordt groot onderhoud gepleegd. En ook de A27 tussen knooppunt Everdingen en Gorkum wordt deze en volgende maand aangepakt. Het weer, er is vrij veel bewolking, kans op wat regen. Vanmiddag prikt de zon er af en toe door, maar ook nog kans op een stevige bui. Misschien wel met onweer en hagel.
0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Met buitenzonwering van De Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
3: Zonwering met snelle levertijden? Koop je gewoon bij De Kroon.
6: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

0: hoorde Rosanne van Nick en Simon hier bij Bingo FM. Ja, weet je, het is echt even ander weer dan de afgelopen dagen. Maar we moeten het er maar mee doen. Hè. Het kan van alles en nog wat zijn. Regen, zonneschijn, misschien wel een klapje onweer. 20 graden. En het is heel bijzonder. We kunnen ook hagel krijgen, windstoten, veel regen in korte tijd. Het was allemaal al voorspeld. Niet zoveel als de afgelopen dagen was met een natte vinger was bedacht, hoor. Maar het is toch echt wel een heel andere weertype. En dat gaan we de komende dagen ook beleven. Maar we houden ook gewoon de zon en regen en wolkjes. Dat is een beetje het recept vandaag. 20 graden. Zuidenwind 3, dat is nog best aardig. En deze week houden we dat een beetje, die zuidenwind. Maar dan zuidwesten en zuidwesten zelfs aankomende donderdag. Dan wordt het ook maar 19 graden. Ach, aan de andere kant, maar zeg ik dan. Maar in de maand juni valt dat allemaal reuze mee, hoor. Want we hebben natuurlijk uitzonderlijk warm weer achter de rug wat dat betreft. Dus 20 graden vandaag, van alles en nog. Want je kunt echt het hele recept verwachten. Ik kan het allemaal opnoemen, maar... Elke weertype wat je kunt bedenken, behalve vrieskou, dat kun je vandaag verwachten. Nou ja, we gaan het wel meemaken. Nummer 1 van Nederland, Justin the Wild, Cheerio, die ga ik draaien. Wat leuk, hè? Dat is echt, zal die zelf ook wel een paar keer gedroomd hebben. Roxanne Hazes, Tranen in de Giftshop. Wat een mooi nieuw liedje van Roxanne Hazes. Maar begin met Chris Cross, Tino Martin en M.A.S. Loop niet weg. Moet je ook niet doen, hoor, want ik heb nog een heleboel informatie voor je. In deze uitzending van Bingo, laatste half uurtje, de ochtendshow.
1: Amsterdam, 8:30.
0: Nee, Utrecht. Aan de bar.

Molly'ke. Ah. Roxanne Hazes en Tranen in de Kiftshop horen je hier bij Bingo FM op deze dinsdagochtend. Er staan nog een aantal files. A27, 6 kilometer file tussen Gorkum en Lexmond en A27. De andere kant op 4 kilometer file tussen Bilthoven en Knooppunt Lunetten. En daar hebben we het eigenlijk wel gehad hoor. Hier is Justin de Wild. Yay!

Geschreven door mijn vriend Jeffrey Heeser. Mag ook wel eens gezegd worden. Ik heb hem nog gefeliciteerd. Gefeliciteerd met je eerste echte nummer 1 hit. Want ja, het is dan weliswaar niet door hem uitgevoerd, maar wel geschreven door Jeffrey Heeser. 90 jaar Stadion Galgenwaard is de titel van een boek van Mike Vermeulen, Marcel van Wolferen en Danny van der Linden over de historie, hoogtepunten en bijzondere verhalen. Een duik in het boek laat zien dat Galgenwaard jarenlang veel meer was dan een voetbalstadion. Ja, dat is ook zo. Ik heb er ook wel hele leuke herinneringen aan. Maar er zijn ook dingen die daar gebeurd zijn in 1958. Ik was er bijvoorbeeld nog niet. Daar waren bijvoorbeeld activiteiten zoals de finale van de avondvierdaagse. Grappig is dat, hè? En er liepen majorettes en muziekkorpsen mee, bijvoorbeeld. Waren congressen van de Jehovah-getuigen ook in de Galgenwaard van 16 tot en met 19 juli in 1958. Ook toen was ik er nog niet. Wielrenners werden daar gehuldigd, maar ook, en dat is een prachtig verhaal, een knokpartij tussen de Utrechters van DOS, opgegroeid in een volksbuurt, en mensen van een voetbalclub uit Uruguay, Sud America Penarol. En bij de stand 1-3 kreeg Louis van der Bogert een schop van tegenstander Podesta. Nou, van der Bogert die had zoiets van, we gaan we nou hebben? En die ging een bokshouding aannemen. En daarna liep het volledig uit de hand. Politie moest ingrijpen voor de eerste keer tijdens die wedstrijd. Want ja, de mensen van DOS die pikten dat gewoon niet. Die kwamen uit de volksbuurt en die dachten, wat gaan we nou hebben? Joh, wat is dat? Tap 2 is er ook gehouden in 1963 en in 1964. Mooi verhaal. De huldiging van Anton Jezink, de Nederlandse Olympische judokampioen, die werd gehuldigd in het stadion. Duizenden toeschouwers die konden Anton het veld op zien lopen en trots zijn handen in de lucht zien steken. En als eerste niet-Japanse judoka heeft Anton Jezink in Tokio de gouden medaille in het judo gewonnen. En in Utrecht gingen heel veel jochies ook op judo. Mijn neef zat er bijvoorbeeld op. Er zijn een heleboel dingen gebeurd in de Galgenwaard natuurlijk. De oude Galgenwaard en de nieuwe Galgenwaard. Want de Galgenwaard is op een gegeven moment, nou ja, min of meer afgebroken door ons. En de nieuwe Galgenwaard, daar zijn ook heel veel dingen gebeurd. Maar dit gaat vooral over de eerste periode van de oude Galgenwaard, als ik dit zo lees. En daar is toch wel een hele mooie verhalen over te vertellen, hoor. Echt geweldig. En FC Utrecht is daar natuurlijk ook uiteindelijk begonnen. Mensen, dat hele boek, dat kun je bekijken op de pagina van het AD tenminste. Foto's van onder andere die vechtpartij. Daar staat een stukje uit het UN in. Waar woeste en hartstochtelijke Zuid-Amerikaanse tonelen hebben ze gisteravond 20 minuten na de hervatting van de vriendschappelijke voetbalwedstrijd tussen haakjes, tussen DOS en Zuid America Penarol in het stadion afgespeeld. Nou, het is toch mooi dat bericht erbij is. En er staan ook foto's bij uit lang vervlogen tijden. 90 jaar Stadion Galgenwaard. Ja, het is toch heel bijzonder eigenlijk wel. En ook over de Galgenwaard zijn liedjes gemaakt. Bijvoorbeeld FC Utrecht en de Rackets. Oh Galgenwaard, oh Galgenwaard. En ik dacht bij mezelf, ik haal het even uit de krochten van het archief van de

Ja, ja, wie is daar nou niet geweest? Hè? Als je daar niet bent geweest, dan ben je geen Utrechter. Of je moet hoognodig eens een keer een kijkje nemen naar de Galgenwaard en FC Utrecht en de Records hoorde je. Waar hoor je dat dan nog? Ja, op een Utrechtse zender zoals deze natuurlijk. Dit was de ochtendshow. Straks John Schaap, dan de rest van de programmering. Ik heb Samantha Steenwijk voor je, rood of groen. Nou, kijk een beetje uit. Het is code geel, hè, vandaag, mensen. Moet ik nou stoppen of door? Je moet niks.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn vannacht 11 mensen gedood. Ook raakten tientallen mensen gewond. In hoofdstad Kiev raakten flats beschadigd en brak er brand uit bij een polykliniek en een benzinestation. Een gebouw stortte deels in, waardoor mensen vast kwamen te zitten onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurden de Russen meer dan 650 drones en 70 raketten af. De aanvallen waren vooral gericht op Kiev, Dnipro en een aantal steden in het oosten van Oekraïne. Het aantal mensen dat bij de voedselbank moet aankloppen is vorig jaar weer gestegen. De jaren ervoor werden het er juist steeds minder, maar de armoede is toegenomen. Er kwamen vooral meer werkende armen bij en ouderen met alleen een AOW-uitkering. Ook ZZP'ers zijn steeds vaker afhankelijk van de voedselbank. In totaal waren er vorig jaar 155.000 klanten van de voedselbank. Dat is een stijging van 11.000. De voedselbank ging vorig jaar ook actief op zoek naar mensen die wel recht hadden op hulp, maar nog onder de radar bleven. De inflatie steeg afgelopen maand naar 3,5%, meldt het CBS. In april was dat nog 2,8%. Vooral benzine en diesel werden duurder in mei door de blokkade van de Straat van Hormuz. Ook de prijzen van vakanties zijn gestegen. Meteorologen waarschuwen voor de komst van El Niño, een terugkerend fenomeen dat over de hele wereld voor allerlei weersextremen zorgt. De Wereld Meteorologische Organisatie verwacht dat er komend najaar een bijzonder sterke El Niño ontstaat. Het water in de Stille Oceaan warmt dan sterk op en daardoor valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen. Op andere plekken is het juist extreem droog. De VN noemt de verwachting een urgente waarschuwing. De vorige El Niño in 2023 leidde in Nederland tot het warmste jaar ooit gemeten. Het weer vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Schaap met John Schaap.

0: Martin Marengo. Ik heb echt medelijden met die man. Hij heeft een zwaar leven met al die Gooise vrouwen om zich heen. De bingo-schijf van deze week komt eraan. Ter Landzaat, Leven de Barvrouw. Eerst tap ik nog even een liedje van Erik Meesie voor je.
1: Dit is de plek

0: Andy van der Leek heeft de zomer in zijn boel. Ik hou van de Nederlandse zomer. Het was de mooiste week van het jaar. Nou, dan was dit het, hè. Dan moeten we weer uitkijken naar volgend jaar. Nee, laten we hopen dat het weer omslaat. En dat we nog lekkere temperaturen krijgen. En officieel begint de zomer pas deze maand op 21 juni. Dus schaap, waar heb je het over? Het Rippen van de Regen. Die oude hit van Rob de Nijs, die past vandaag wel op de playlist. En daarom ga ik hem straks voor je draaien voor het regio nieuws. Eerst deze van Peter Beens op Bingo FM. Jij viert Fiesta.
1: Maandagmorgen.

0: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Life is going on so fast. I wanted to be everlasting.
2: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
3: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
4: Doet u voorzichtig met mijn vader.
5: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
6: Bingo FM met het regionieuws.
7: Goedemorgen. De specialistische zorg in de regio staat onder druk. En dat is voor onder meer het Antonius Ziekenhuis in Leidsche Rijn en Nieuwegein een groot probleem. Wie naar de maag-lever-darmarts moet, heeft soms te maken met een wachtlijst van maanden voor een eerste gesprek, zegt de Nederlandse Zorgautoriteit. En meer mensen gaan hiervoor naar het ziekenhuis, zegt deze arts. En dat heeft allerlei oorzaken.
8: Minder bewegen, toenemend gewicht, minder vezels, roken, alcoholgebruik zijn allemaal factoren die invloed hebben op klachten die met maag- en darm- en leverziekte te maken heeft. En met die toenemende zorgvraag is eigenlijk qua capaciteit lopen een beetje achter.
7: Wachttijden die verschillen wel per ziekenhuis. Door betere planning, samenwerking en digitale afspraken proberen de ziekenhuizen wachttijden te verkorten. In de provincie Utrecht kunnen bijna 800 nieuwbouwprojecten doorgaan, ondanks het volle stroomnet. Netbeheerder Stedin heeft bevestigd dat meer dan 50.000 woningen een aansluiting kunnen krijgen. De meeste projecten zijn in de stad Utrecht, zoals de Merwede Kanaalzone en Groenewoud. Maar ook projecten in Amersfoort, Nieuwegein en IJsselstein krijgen stroom. Voorwaarde is wel dat de bouw voor april 2029 begint. In de provincie Utrecht geldt tussen 2 en 5 uur vanmiddag code geel. Volgens het KNMI in de beeld worden er stevige onweersbuien verwacht. Die trekken vanuit het zuidwesten naar het noordoosten van het land en komen vanmiddag over Midden-Nederland. Lokaal is er kans op overlast door zware windstoten en hagel. Meteen maar door naar het weer van vandaag. Het is nu vrij bewolkt. Vanmiddag dus kans op stevige buien met onweer en hagel. En het wordt maximaal 22 graden.
1: Life is going on so fast. I wanted to be everlasting.
2: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
3: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
4: Doet u voorzichtig met mijn vader.
5: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
9: Schaap. Met John Schaap.

0: Ach, toeval bestaat niet. Wil dat zij ook nog vriendschap voor het leven hebben met elkaar. En de zangeres hiervoor, dat is Jessie Fields. We maken kennis met de zangeres. En zij heeft ook een fantastische single uit. En daarom draaien we haar ook.
1: Frisse morgen in Parijs.
0: Ook in Utrecht. Dat is echt frisjes.

6. We sturen een dokter met toeters en bellen. CSS heeft al meerdere prikjes gegeven met leuke liedjes, maar die echte hit, daar is het nog op wachten voor hem.

wist wel hoe hij hits moest maken. En dit was een knaller. In 1980 stond hij 10 weken in de top 40... en haalde zelfs de 5e positie in de lijst. Ja, iedereen heeft zijn kwaliteiten. Ik weet hoe ik hits aan je kan laten horen. En dat doe ik na het nieuws met alle plezier weer. Tot zo.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne zijn vannacht 11 mensen gedood. En ook raakten tientallen mensen gewond. In hoofdstad Kiev raakten flats beschadigd en er brak brand uit bij een polykliniek en een benzinestation. Een gebouw stortte deels in, waardoor mensen vastkwamen te zitten onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurden de Russen meer dan 650 drones en 70 raketten af. De aanvallen waren vooral gericht op Kiev, de Dnipro en een aantal steden in het oosten van Oekraïne. Een restaurant in het Noord-Hollandse dorp Weidenes is vannacht verwoest door brand. De politie denkt dat het vuur is aangestoken. Op de muren stonden racistische leuzen geschreven en teksten als oprotten. Het gaat om een restaurant met onder meer Turkse specialiteiten. De brand in Weidenes ontstond even na 3 uur vannacht en rond 7 uur was hij onder controle. Het restaurant moet als verloren worden beschouwd. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de brand en de aangetroffen leuzen. De Wereld Meteorologische Organisatie waarschuwt voor een bijzonder sterke El Niño vanaf komend najaar. Het water in de Stille Oceaan warmt dan sterk op, daardoor valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen. Op andere plekken is het juist extreem droog. De VN noemt de verwachting een urgente waarschuwing. In Breskens wordt een bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Zo'n 200 inwoners moeten daarvoor hun huis uit. De meeste mensen gaan gewoon naar hun werk of naar familie. Voor anderen is opvang geregeld. Waarschijnlijk mogen ze vanmiddag weer terug. In Breskens worden regelmatig bommen en andere munitie gevonden. Het Zeeuws-Vlaamse dorp werd op 11 september 1944 zwaar gebombardeerd tijdens de Slag om de Schelde. Het weer. Vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, dan ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Schaap met John Schaap.

Ja, wees niet bang, ik ga niet weg voordat ik jouw favoriete liedje gedraaid heb vandaag. De inbox van Bingo FM staat open voor reacties. Kom erop met je favoriete regenplaatje vandaag.

0: thuis in Nederland.
1: Is wel Oesje, die heimwee heeft en weer terugkomt naar Nederland. Nou, daar heeft niet iedereen last van. Ik heb afgelopen week mensen gesproken die voor korte tijd even in Nederland zijn. En echt terug verlangen naar de rust in het land waar ze nu wonen. Ik kan me dat ook wel goed voorstellen. Nederland is veranderd.

Daan, word nou niet verliefd. 36 jaar geleden werd Danny de Munk verliefd op zijn Jenny. En Jenny op Danny. Vandaag zijn ze 29 jaar getrouwd. Danny en Jenny de Munk, van harte gefeliciteerd. En maak er een mooie dag van. En nog een heel mooie dag.

Met hart en ziel zong Danny de Munk voor zijn Jenny. Hij deed dit ook eerder live in Ahoy voor haar. Samen kregen ze twee lieve kinderen waar ze heel trots op zijn.

zou nog zoveel willen zeggen, maar heb alles al zo vaak gezegd. En zij heeft al mijn lieve woorden nu al zo vaak naast zich neergelegd. Ze ligt nu nog te slapen in de stille ochtendzon. En ik denk aan de woorden

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Bingo FM met het regio nieuws.
2: Goedemorgen. De specialistische zorg in de regio staat onder druk. En dat is voor onder meer het Antonius Ziekenhuis in Leidsche Rijn en Nieuwegein een groot probleem. Wie naar de maag-lever-darmarts moet, heeft soms te maken met een wachtlijst van maanden voor een eerste gesprek, zegt de Nederlandse Zorgautoriteit. En meer mensen gaan hiervoor naar het ziekenhuis, zegt deze arts. En dat heeft allerlei oorzaken.
3: Minder bewegen, toenemend gewicht, minder vezels, roken, alcoholgebruik zijn allemaal factoren die invloed hebben op klachten die met maag-darm- en leverziekte te maken heeft. En met die toenemende zorgvraag is eigenlijk qua capaciteit loopt een beetje achter.
2: Wachttijden die verschillen wel per ziekenhuis. Door betere planning, samenwerking en digitale afspraken proberen de ziekenhuizen wachttijden te verkorten. In de provincie Utrecht kunnen bijna 800 nieuwbouwprojecten doorgaan, ondanks het volle stroomnet. Netbeheerder Stedin heeft bevestigd dat meer dan 50.000 woningen een aansluiting kunnen krijgen. De meeste projecten zijn in de stad Utrecht, zoals de Merwede Kanaalzone en Groenewoud. Maar ook projecten in Amersfoort, Nieuwegein en IJsselstein krijgen stroom. Voorwaarde is wel dat de bouw voor april 2029 begint. In de provincie Utrecht geldt tussen 2 en 5 uur vanmiddag code geel. Volgens het KNMI in de beeld worden er stevige onweersbuien verwacht. Die trekken vanuit het zuidwesten naar het noordoosten van het land en komen vanmiddag over Midden-Nederland. Lokaal is er kans op overlast door zware windstoten en hagel. Meteen maar door naar het weer van vandaag. Het is nu vrij bewolkt. Vanmiddag dus kans op stevige buien met onweer en hagel. En het wordt maximaal 22 graden.
0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
4: Schaap met John Schaap.

Lekker man. Ze brachten het liedje op het juiste moment uit. Tijdens de warme dagen. En ik hoop dat het snel weer warm gaat worden voor Marco en Frank.

Vanavond zit Justin de Wild aan tafel bij Eva Jinek. En misschien gaat hij ze dit ook nog wel zingen. Cheerio. En in de Telegraaf staat een leuk artikel over het. Vanmorgen gaat Glennis Grace voor ons op de knieën. Ik heb namelijk een mooi muzikaal uitstapje voor je uit het Bingo FM archief gehaald. Hier is Glennis Grace die haar gebed doet.

0: Sluit je ogen maar vanavond, met de lach op je gezicht. Wees maar dankbaar voor het leven, zoals het hier nu voor je ligt.
1: Marco Borsato, droom, durf, doe en deel. Vandaag heb ik veel muziek met je gedeeld. Naar nieuws van 12 uur, lekkere lunch op Bingo FM. Daarna Lorenz Nicolaas in de middag. En Kevin Scholten zorgt dat je veilig thuis komt met zijn informatie en muziek. Dit was Schaap voor vandaag. Morgen ben ik er weer. Ik sluit af met een liedje van Jan de Beer. Als het regent in Utrecht. Wanneer de

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Tweede Kamerlid Esma Lala verlaat de landelijke politiek en wordt wethouder onderwijs en jeugdzorg voor Pro in Amsterdam. Op sociale media noemt ze haar tijd in de Tweede Kamer bijzonder, intens en leerzaam. In Amsterdam wil ze terug naar plekken waar politieke keuzes direct zichtbaar zijn, zoals op scholen. Vorig jaar lekte uit dat Lala had gesolliciteerd naar de functie van burgemeester van Tilburg. Daarover ontstond commotie, omdat zij net op een prominente plek op de kieslijst van GroenLinks-PvdA stond, achter lijsttrekker Klaver. Ze had de partij niet op de hoogte gebracht van haar sollicitatie. Bij een protest tegen de komst van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia zijn 2 doden gevallen. Volgens de organisatie van het protest zijn de 2 doodgeschoten door de politie, maar die zegt van niets te weten. Amerika wil voorkomen dat ebola de VS bereikt. En daarom moeten Amerikanen die zijn blootgesteld aan het virus opgevangen worden in een quarantainecentrum op een militaire basis in Kenia. De demonstranten zijn bang om besmet te raken als patiënten in de buurt worden opgevangen. In Kenia zijn nog geen gevallen van ebola vastgesteld, wel in buurland Oeganda en in Congo. Een restaurant in het Noord-Hollandse dorp Weidenes is vannacht verwoest door brand. De politie denkt dat het vuur is aangestoken. Op de muren stonden racistische leuzen geschreven en teksten als oprotten. Het gaat om een restaurant met onder meer Turkse specialiteiten. Niemand raakte gewond. Ajax heeft een nieuwe trainer, de Spanjaard Michel. Dat meldde onder meer de Telegraaf en VI. Hij zou met de Amsterdamse club een akkoord hebben bereikt over een contract voor 2 jaar. Volgens de Telegraaf neemt Michel zijn eigen stafleden mee en wil Ajax ook nog een assistent aan die staf toevoegen. Michel was de afgelopen 5 seizoenen de trainer van Girona. Bij Ajax wordt hij de opvolger van interimtrainer Oscar Garcia. Het weer: vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Industry Plant, Jure Roxy Dekker, net na het nieuws van 12 uur. Het ziet er weer aan te komen. We gaan lekker lunchpakketten. Met dank aan John en Fred. Goedemiddag. Oh.

0: Rita Hovink, Antonio, zo lekkere gouden. Die zou goed in het item passen. Wat zit er in die oude platendoos? Nou, Antonio bijvoorbeeld. We gaan even terug in de tijd. Doen we met Cadans en In het Donker. Oei.
1: Ik had het je nog niet gezegd.

0: Damien van Olsen, de Diamantenring. Het mag wat kosten. De hits die we draaien. De Nederlandstalige hits doen we 24 uur per dag, 7 dagen in de week. En tijdens de lunch tussen 12 en 2. Het lunchpakket is goed voor je spijsvertering. En je chaos wordt gedoofd. Aldus Roxana Hazes.
1: Mag ik wat vragen?
0: Natuurlijk. Voor

gelukkig de chaos gisteren gedalfd. Jorden Roxanne Hazes. We gaan er een eentje doen voor het regennieuws. En daarna zijn we terug met nog meer mooie platen. Hier is Robert Verhemert. En hij kan niet kiezen tussen zoet, zout of zuur. Ja.

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemiddag. Basisscholen komen volgens het Jeugdeducatiefonds in Utrecht vaker geld tekort om een schoolreisje te organiseren. Op scholen waar veel armoede voorkomt, dragen ouders steeds minder bij aan dit soort activiteiten. Scholen waar de helft van de leerlingen in armoede leeft, die kunnen bij het Jeugdeducatiefonds terecht.
3: Wij kregen dit schooljaar tot nu toe al 3300 aanvragen voor ongeveer 5 miljoen euro. Volgend schooljaar waren dat er 2200 voor ongeveer 3 miljoen euro. Dus we zien een enorme stijging.
2: Dat zegt een woordvoerder van het fonds tegen RTL Nieuws. Het gaat dan alleen om bijdragen aan schoolreisjes, excursies en schoolkamp. Gemiddeld zo'n 1400 euro per aanvraag. In veel grote steden neemt het aantal fietsendiefstallen toe, maar opvallend in Utrecht niet. Hier is het aantal gestolen fietsen en brommers vorig jaar gelijk gebleven. En dat blijkt uit een onderzoek van een verzekeringsoverstapsite. Landelijk stijgt het aantal diefstallen dus wel, vooral in Amsterdam en Den Haag. Rijkswaterstaat waarschuwt het verkeer om tijdens de avondspits op te passen vanwege het slechte weer. Het KNMI heeft voor vanmiddag code geel uitgeroepen voor vrijwel het hele land. Bij ons geldt het vanaf 2 uur. Er kunnen stevige onweersbuien met hagel en zware windstoten voorkomen. Houd dus rekening met de rijomstandigheden en wateroverlast, meldt Rijkswaterstaat. De buien beginnen in Zuidwest-Nederland en trekken naar het noordoosten. Het weer, veel bewolking met vanmiddag dus kans op stevige buien met onweer of hagel. En het wordt maximaal 22 graden.
1: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Een broodje speciaal.
1: En dat broodje speciaal komt uit 1983. Het is er een van de nits. Je weet het, een broodje speciaal is een Nederlands product, maar niet Nederlandstalig gezongen. Deze plaat kwam in de top 40, stond 8 weken genoteerd in 83. En de 8e positie was de hoogste notering die hij daar haalde. Geniet van de muziek en geniet van je broodje speciaal. Hier is Neskio.

Replay, May Love You, hier op Bingo FM. Daarvoor hadden we nog het broodje speciaal van de Nits. Het nummer dat heet de Deskio. En weet je, ik hou er zo van.

Rick de Jong. En als je die uitnodigt, weet je, hij is een uurtje later. Ik ben een uurtje later, ze weten die plaat. Hier op Bingo FM, recht uit het hart van de Domstad. De lekkerste plaat alleen voor jou aan de andere kant van de radio. Waar ter wereld je ook bent. www.bingofm.nl. En anders via ons prachtig mooie app kun je ons ook overal bereiken.

de Nijs, dat is alles, inderdaad. Dit was de plaat van Rob de Nijs hier op Bingo FM. En we gaan er nog eentje doen voor het nieuws van 1 uur. Want die staat ook weer te trappen om het nieuws voor jou te regelen, duur. Maar Sineke, die kan het helemaal niet schelen. Die zegt gewoon, ik doe wat ik wil. Nou, dat is goed om te horen. Tot na het nieuws van 1 uur.

0: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur. Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
3: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
4: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
5: Doet u voorzichtig met mijn vader.
4: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
6: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Staalbedrijf Tata Steel heeft het contract met de nieuwe directeur Donald Pols al na één dag beëindigd. Aanleiding is onderzoek van NRC, waaruit blijkt dat Pols in zijn studententijd in Zuid-Afrika leider was van een extreemrechtse studentenbeweging. Die streed tegen de anti-apartheidsorganisatie ANC. Tata Steel zegt dat dat niet bij het bedrijf bekend was en gaat daarom niet verder met Pols. Rond zijn overgang naar Tata Steel was veel te doen, omdat hij jarenlang het boegbeeld van Milieudefensie was. In die functie was hij een van de grootste bestrijders van de milieuvervuiling van grote bedrijven. De Oekraïense president Zelensky heeft de VS opnieuw gevraagd om raketten voor het luchtverdedigingssysteem. Hij deed die oproep na de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne vannacht. Daarbij vielen zeker 16 doden en meer dan 100 mensen raakten gewond. Zelensky zegt dat hij rekent op de steun van de partners na deze aanval. In Breskens is een bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. De bom wordt in een vrachtwagen afgevoerd en op een andere plek tot ontploffing gebracht. Vanwege de bom moesten zo'n 200 inwoners hun huis uit. Zij mogen pas terug als het weer veilig is. De vliegtuigbom werd in maart gevonden bij werkzaamheden in een straat. In Breskens worden regelmatig bommen en andere munitie gevonden. Het Zeeuws-Vlaamse dorp werd op 11 september 1944 zwaar gebombardeerd tijdens de slag om de Schelde. Shorttrekker Itzhak De Laat heeft een punt achter zijn carrière gezet. De Laat haalde dit jaar goud met het aflossingsteam tijdens de Olympische Spelen. Dat was het grootste succes uit zijn loopbaan, al kwam hij zelf in de finale niet in actie. De 31-jarige De Laat won ook 3 keer aflossingsgoud op WK's. Individueel is zilver op de 1500 meter bij de WK van 2021 in Dordrecht zijn beste resultaat. Het weer, ook vanmiddag vallen in het hele land buien, soms met onweer en windstoten. In het noordoosten is het nog ruim 20 graden, elders is het koeler. Morgen een mix van wolken en wat zon met soms een bui. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

S10 en de diepte. Nou, wij gaan ook de diepte in. Welkom terug bij het tweede gedeelte van het lunchpakket. En de diepte die wij ingaan is met de mooiste Nederlandstalige muziek. Dit is er eentje van. Het is die van Wesley Klein. Er is niemand zoals jij.

0: Mario en Naldo Lima, Zon en Sol. Dat is goed insmeren in ieder geval, om het half uur even kantelen. En niet te veel in de zon natuurlijk, dus af en toe ook een beetje afkoelen met een lekker fris drankje of zo. Hier is Fleming, samen met Hartwell, Zonder Jou.
1: Ik maak kapot wat ons heeft gemaakt, pijn raakt, het einde.

Weer een leuke bingo schrijft deze week. Jure Teun Latzaat. Door het heet Levende Barvrouw. Dus rondje muziek van mij. En zet het maar op één bon. En we kijken wel wie eraf gaat rekenen straks. Ik denk dat ik het ben. Want tot 2 uur hou ik muzikaal je hand vast. En je lunchpakketje mocht het nodig zijn. Dus kan dat ene rondje er ook nog wel af. Maakt mij verder niet uit. Heb je misschien nog vakantieplannen? Er zijn erbij die zeggen, nou, ik ga lekker naar Frankrijk of ik ga naar Duitsland. En de anderen zeggen weer, nou, ik neem Spanje of Italië. Ja, er zijn zoveel mogelijkheden. Maar het goede doel, die zingt maar over één land. En die zingt over België.

Goedendoel hier op Big FM tijdens het lunchpakket. Wat het heet België. Nou, we gaan er nog eentje doen voor het regio-nieuws. En daarna zijn we natuurlijk weer terug. Met onder andere, wat zit er in die oude platendoos? Nou, ik ben wel benieuwd hoor. Hier is Els Bakker, tot aan het regio-nieuws. Jij.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemiddag. Basisscholen komen volgens het Jeugdeducatiefonds in Utrecht vaker geld tekort om een schoolreisje te organiseren. Op scholen waar veel armoede voorkomt, dragen ouders steeds minder bij aan dit soort activiteiten. Scholen waar de helft van de leerlingen in armoede leeft, die kunnen bij het Jeugdeducatiefonds terecht.
2: Wij kregen dit schooljaar tot nu toe al 3300 aanvragen voor ongeveer 5 miljoen euro. Volgend schooljaar waren dat er 2200 voor ongeveer 3 miljoen euro. Dus we zien een enorme stijging.
1: Dat zegt een woordvoerder van het fonds tegen RTL Nieuws. Het gaat dan alleen om bijdrage aan schoolreisjes, excursies en schoolkamp. Gemiddeld zo'n 1400 euro per aanvraag. In veel grote steden neemt het aantal fietsendiefstallen toe, maar opvallend in Utrecht niet. Hier is het aantal gestolen fietsen en brommers vorig jaar gelijk gebleven. En dat blijkt uit een onderzoek van een verzekeringsoverstapsite. Landelijk stijgt het aantal diefstallen dus wel, vooral in Amsterdam en Den Haag. Rijkswaterstaat waarschuwt het verkeer om tijdens de avondspits op te passen vanwege het slechte weer. Het KNMI heeft voor vanmiddag code geel uitgeroepen voor vrijwel het hele land. Bij ons geldt het vanaf 2 uur. Er kunnen stevige onweersbuien met hagel en zware windstoten voorkomen. Houd dus rekening met de rijomstandigheden en wateroverlast, meldt Rijkswaterstaat. De buien beginnen in Zuidwest-Nederland en trekken naar het noordoosten. Het weer, veel bewolking met vanmiddag dus kans op stevige buien met onweer of hagel. En het wordt maximaal 22 graden.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Wat zit er in mijn oude doos?
1: Nou, dat zal ik je vertellen. We gaan terug naar 1996 met Dennis. Gewoon een vrolijk liedje. Origineel van Afrique Simone. En dan heet het Havana.

altijd als vriend houden natuurlijk. De bank zit er, sorry. Dat heet de multimiljonair. Nou, dat zal ondergetekende niet zo zijn, hoor. Ik ben sommige mensen denken wel even, nou, die verwoord, die zit in de slappe was. Inderdaad, de slappe was, maar geen geld.

0: 1-2-3-0. En zonneschijn. Een van de favoriete weertypes van ondergetekende vervoer. En de herfst vind ik ook wel mooie weertypes hebben. Dit is Hanne Mee samen met Maxime.
1: Een minuutje lopen

samen met je man. Een mooie chica, zoals jij. Nou, het is voor mij afscheid van je te nemen. Mooie chica, aan de andere kant van de radio. Ik zie je graag morgenmiddag weer, tussen 12 en 2. Maak er een mooie dag van en geniet met Lawrence.

0: je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
1: Bingo FM, in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist tegen 4 verdachten levenslang in het hoge beroep van het liquidatieproces Marengo. 13 verdachten in deze zaak hoorden vandaag hun strafeis. Hoofdverdachte Ridouan Taghi zit er niet bij. De eis tegen hem volgt later. Zijn zaak loopt uit omdat er geen advocaten gevonden kunnen worden. Het Marengo-proces draait om 6 liquidaties en meerdere pogingen tot moord. Eerder eiste het OM tegen 6 mensen levenslang. De rechtbank legde die ook 3 keer op, onder andere aan Taghi. Na 1 dag moet de nieuwe directeur van Tata Steel alweer weg. Het staalbedrijf beëindigt het contract van Donald Pols omdat hij leider is geweest van een extreemrechtse studentenbeweging. Dat blijkt uit onderzoek van NRC, maar het was niet bekend bij Tata Steel. Deze studentenbeweging streed tegen de anti-apartheidsorganisatie ANC in Zuid-Afrika. De Oekraïense president Zelensky heeft Amerika opnieuw gevraagd om raketten voor het luchtverdedigingssysteem. Hij deed dat na de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne vannacht, waarbij zeker 18 doden vielen. Vooral ballistische raketten kwamen door de luchtverdediging heen. Het vliegverkeer van en naar België ligt de komende uren stil vanwege een nieuwe staking bij de luchtverkeersleiding. Vliegveld Brussels Airport heeft dat gezegd tegen Belgische media. Luchtverkeersleiders maken zich zorgen over de komst van een digitale verkeerstoren in Wallonië, waardoor zij minder nodig zijn. Door een spontane staking vannacht lag het vliegverkeer op de Belgische luchthavens al urenlang stil. Nu hebben de verkeersleiders aangekondigd dat ze rond deze tijd opnieuw het werk neerleggen tot 9 uur vanavond. Het weer. Ook vanmiddag vallen er in het hele land buien, soms met onweer en windstoten. In het noordoosten is het nog ruim 20 graden. Elders is het koeler. Vanavond wordt het geleidelijk droog. Morgen een mix van wolken en wat zon, met soms een bui. En dan wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

0: Ik mis je niet van Tino Martin, hoorde je op Bingo FM. Hey, goedemiddag, het is dinsdag 2 juni. Bingo in de middag, ik ben er tot 4 uur, Lord Duclaas. En dit is Marco Borsato.
1: Mijn wereld in, hij was nog nooit zo mooi geweest. Een eindeloos begin.

Marco Borsato, ik zou het zo weer overdoen. Ik wil ook nog even Henry bedanken voor zijn lunch. We hebben vanmiddag weer lekker lopen bunkeren. En ik hoop dat je lekker vol en verzadigd en wel lekker gaat luisteren nu naar de middagshow Bingo in de Middag. Kort over drie weer een fout moment. Mocht je een suggestie hebben, laat vooral even weten met de Bingo FM app of lawrence@bingofm.nl. En zou je jezelf misschien terug willen horen op de radio? Dat kan ook. Spreek dan de show ook gewoon in via 0909 321 2211. Is dit nu Wesley Bronckhorst? Ik drink rosé.

Ik ben meer van een zoete witte wijn, hoor. Maar rosé kan ik ook wel aardig drinken. Ja, met Marleen Kramer, als ik daar een keer op bezoek kom. Ja, heb ik ook al een tijdje niet gezien. Marleentje, mijn schatje. Gide van der Graaf nu met Ik Kom Terug.

vakantie in eigen land van Dean Sound. Dus afgelopen week had dat wel gekund. Maar ja, het wordt wel iets minder hoor. Qua weer wat regen. Niet echt beter is het erop geworden. Maar ja, de temperaturen zijn wel een stuk aangenamer dan vorige week. VOF.

0: de derde helft van Quinten Gifts hoorde je. En daarvoor nog VOF de Kunst, een klassieke hier op de Stadszender van Utrecht. Een kopje koffie. Nou ja, één om precies te zijn. Nou, ik heb er ook één genomen hoor. Ja, hij is nou lekker net opgegaan.
1: Koffie, koffie, koffietijd.
0: En dit is Emma Eesters, een meisje uit de klas.

0: zaterdagavond van Marco Schuitmaker. Zaterdagavond, ja, dat is nog ver weg als je erover nadenkt. Maar ja, tegenwoordig, ik ben niet zo heel veel meer aan het plannen. Voorheen ging nog wel eens daarheen of daar naartoe. Maar ja, tegenwoordig is het allemaal een beetje saai. Maar dat, ja, je moet zelf een feestje maken, hè, van het leven. Maar over zaterdag gesproken, zaterdag loop ik lekker in Utrecht bij de Utrechtse Kennel Parade. De botenparade die is weer aanstaande zaterdag. En ik ga verslag doen namens Bingo. Dus dat wordt erg leuk. Ik hoop je tegen te komen. Laat even weten als je erheen gaat via Lawrence Duclaas op Instagram. We gaan naar het regionale nieuws binnen nu. En nog 20 seconden gaan we naar het nieuws. Tot zo.
1: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
3: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
4: Bingo FM met het regionieuws.
5: Goedemiddag. Basisscholen komen volgens het Jeugdeducatiefonds in Utrecht vaker geld tekort om een schoolreisje te organiseren. Op scholen waar veel armoede voorkomt, dragen ouders steeds minder bij aan dit soort activiteiten. Scholen waar de helft van de leerlingen in armoede leeft, die kunnen bij het Jeugdeducatiefonds terecht.
6: Wij kregen dit schooljaar tot nu toe al 3300 aanvragen voor ongeveer 5 miljoen euro. Vorig schooljaar waren dat er 2200 voor ongeveer 3 miljoen euro. Dus we zien een enorme stijging.
5: Dat zegt een woordvoerder van het fonds tegen RTL Nieuws. Het gaat dan alleen om bijdragen aan schoolreisjes, excursies en schoolkamp. Gemiddeld zo'n 1400 euro per aanvraag. In veel grote steden neemt het aantal fietsendiefstallen toe, maar opvallend in Utrecht niet. Hier is het aantal gestolen fietsen en brommers vorig jaar gelijk gebleven. En dat blijkt uit een onderzoek van een verzekeringsoverstapsite. Landelijk stijgt het aantal diefstallen dus wel, vooral in Amsterdam en Den Haag. Rijkswaterstaat waarschuwt het verkeer om tijdens de avondspits op te passen vanwege het slechte weer. Het KNMI heeft voor vanmiddag code geel uitgeroepen voor vrijwel het hele land. Bij ons geldt het vanaf 2 uur. Er kunnen stevige onweersbuien met hagel en zware windstoten voorkomen. Houd dus rekening met de rijomstandigheden en wateroverlast, meldt Rijkswaterstaat. De buien beginnen in Zuidwest-Nederland en trekken naar het noordoosten. Het weer, veel bewolking met vanmiddag dus kans op stevige buien met onweer of hagel. En het wordt maximaal 22 graden.
4: Bingo in de middag met Lawrence Duclaas.

Varres met Werbisto op Bingo FM. We gaan naar Pascal Redekker met badkamerraam. Nou, had ik er maar één. Nee. Ik moet blij zijn dat ik één raampje heb om naar buiten te kijken in mijn slaap.

zangeres om mijn naam komt de liefde in gevaar. Bij mij niet hoor. Nee, ik ben nog single, dus dat gebeurt niet. En ik ben... Nee, ja. Ah, Lawrence, laat maar. Al die frustraties vanmiddag.

0: komen nu al wiepie.
1: Je hoort het, hè? We zijn heel divers hier op Bingo. Ja, heerlijk. Hey, we gaan zo dadelijk naar het internationaal van 3 uur. Iets een uitlopertje, maar dat maakt ook niet uit. Want Henk Dissel, daar wil ik nog graag nog even van genieten. Met Waterpas en zo dadelijk uur nummer 2. Dus blijf lekker bij 3:15. Een fout moment, hè? Dus vraag hem aan met de app of via de mail. Tot zo.
2: Het is al

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een voetbaltrainer uit Vlissingen die honderden jeugdvoetballers filmde in kleedkamers moet 5 jaar de cel in. De man die ook docent was is daarnaast veroordeeld voor het seksueel misbruiken van een oud leerling. Volgens de rechtbank heeft de man zijn functie ernstig misbruikt. Hij maakte 15 jaar lang stiekem foto's en video's van ruim 500 jongens van 10 tot 14 jaar. Dat gebeurde bij clubs in Zeeland. De man uit Vlissingen heeft alles bekend en zegt dat hij de beelden nooit heeft verspreid. Het vliegverkeer van en naar België ligt de komende uren stil vanwege een nieuwe staking bij de luchtverkeersleiding. Luchtverkeersleiders maken zich zorgen over de komst van een digitale verkeerstoren in Wallonië, waardoor zij minder nodig zijn. Het vliegverkeer van en naar België ligt waarschijnlijk stil tot 9 uur vanavond. Het Openbaar Ministerie eist tegen 4 verdachten levenslang in het hoge beroep van het liquidatieproces Marengo. 13 verdachten in de zaak hoorden vandaag hun strafeis. Hoofdverdachte Ridouan Taghi zit daar niet bij. De eis tegen hem volgt later. Zijn zaak loopt uit omdat er geen advocaten gevonden kunnen worden. Het Marengo-proces draait om 6 liquidaties en meerdere pogingen tot moord. Eerder eiste het OM tegen 6 mensen levenslang. De rechtbank legde die ook 3 keer op, onder andere aan Taghi. Nederlandse voetbalfans die voor het WK voetbal naar de VS reizen moeten rekening houden met extra reistijd. Daarvoor waarschuwt de ambassade in Den Haag. Op Amerikaanse vliegvelden wordt grote drukte verwacht, vooral bij de douane. De ambassade adviseert reizigers om alle papieren op orde te hebben. Internationale hulporganisaties waarschuwen dat fans mogelijk ook tegengehouden kunnen worden vanwege uitspraken op sociale media of deelname aan pro-Palestijnse protesten. Het WK in de VS, Canada en Mexico begint volgende week donderdag. Het weer, er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden aan de kust tot 23 in het midden en oosten. Morgen begint opnieuw regenachtig, later droog en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Geef mij jouw liefde van Danny Terp in het tweede gedeelte van Bingo in de Middag op deze dinsdag 2 juni. Leuk dat je er nog bij bent, hè. Zo dadelijk een fout momentje komt eraan, hoor. Raymond Hermans ook nog in de boeken. En dit is Nilsson.

in de boeken van Raymond Hermans. En och, ik ben al helemaal blij, excited om maar zo te noemen. Want zo dadelijk komt hij voorbij hoor. Jouw aangevraagde foute moment, die hoor je na Mart Hoogkamer met Miss Montreal. Houden van haten. Nou, ik hou niet echt van haten, maar af en toe haten, ja, dat doe ik wel hoor. Ja.

Houden van haten van Mart Hoogkamer en Miss Montreal. En Peter van Dijk, leuk dat je er ook bij bent. Je stuurde me een appje. Je stuurde: goedemiddag Lawrence, graag voor mijn vrouwtje Miranda vraag ik aan Elton John met Can You Feel The Love Tonight. Ik hoop dat je hem draait. Nou, kijk eens, met heel veel liefde. Geniet ervan, hier op Bingo FM. Yeah.

kust. Aan de kust van Bluff. Daarvoor hoorde ik nog Elton John met Can You Feel the Love Tonight. En die werd aangevraagd, hè. Dankjewel hoor, ik heb met liefde gedraaid. We gaan het doen, maar ik zou het willen doen.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Bingo FM met het Regio Nieuws.
2: Goedemiddag. Basisscholen komen volgens het Jeugdeducatiefonds in Utrecht vaker geld tekort om een schoolreisje te organiseren. Op scholen waar veel armoede voorkomt, dragen ouders steeds minder bij aan dit soort activiteiten. Scholen waar de helft van de leerlingen in armoede leeft, die kunnen bij het Jeugdeducatiefonds terecht.
3: Wij kregen dit schooljaar tot nu toe al 3300 aanvragen voor ongeveer 5 miljoen euro. Volgend schooljaar waren dat er 2200 voor ongeveer 3 miljoen euro. Dus we zien een enorme stijging.
2: Dat zegt een woordvoerder van het fonds tegen RTL Nieuws. Het gaat dan alleen om bijdrage aan schoolreisjes, excursies en schoolkamp. Gemiddeld zo'n 1400 euro per aanvraag. In veel grote steden neemt het aantal fietsendiefstallen toe, maar opvallend in Utrecht niet. Hier is het aantal gestolen fietsen en brommers vorig jaar gelijk gebleven. En dat blijkt uit een onderzoek van een verzekeringsoverstapsite. Landelijk stijgt het aantal diefstallen dus wel, vooral in Amsterdam en Den Haag. Rijkswaterstaat waarschuwt het verkeer om tijdens de avondspits op te passen vanwege het slechte weer. Het KNMI heeft voor vanmiddag code geel uitgeroepen voor vrijwel het hele land. Bij ons geldt het vanaf 2 uur. Er kunnen stevige onweersbuien met hagel en zware windstoten voorkomen. Houd dus rekening met de rijomstandigheden en wateroverlast, meldt Rijkswaterstaat. De buien beginnen in Zuidwest-Nederland en trekken naar het noordoosten. Het weer, veel bewolking met vanmiddag dus kans op stevige buien met onweer of hagel. En het wordt maximaal 22 graden.
0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Bilal. We hiepen met Ronnie Flex 501 en hij is nog steeds niet uit die broek gescheurd. Ik begrijp er helemaal niks van. Er wordt regionale nieuws van alle vier. Meer nieuws over een uur bij Kevin Scholten. En hoor je ook uitgebreid in zijn show tussen 4 en 6 uur. We gaan naar Danny Vroeger met Mickey van Wijk. Knipperlicht.

0: Siska Peters met Aristakus, kom in mijn armen. Ik ga afscheid nemen van je, dankjewel voor het luisteren. Het was weer erg gezellig. Bingo in de middag, de dinsdag editie 2 juni is weer voorbij. Maar niet getreurd, zometeen zit hier...
1: Kevin Schotten.
0: De enige echte, hij is jouw gids in de spits. Veel plezier ermee, Kevin@bingofm.nl. Spam hem maar hoor, vindt

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur. Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Donald Pols geeft toe dat hij in Zuid-Afrika lid was van de extreemrechtse beweging Afrikaner Studentenfront, ASF. In NRC spreekt hij van verwerpelijk gedrag en foute standpunten. Pols maakte onlangs de overstap van Milieudefensie naar Tata Steel in IJmuiden. Daar werd hij na één dag ontslagen toen NRC berichtte dat hij begin jaren 90 voorman was van de ASF. Die beweging verzette zich tegen de afschaffing van de apartheid en tegen de ANC van Nelson Mandela. Pols zegt erover in NRC dat hij een weg koos waar hij nu met walging op terugkijkt. In Oeganda zijn 6 nieuwe ebola-besmettingen vastgesteld. Dat heeft het ministerie van Gezondheid bevestigd. Daarmee komt het aantal op 15 besmettingen. In buurland Congo is het aantal bevestigde ebola-besmettingen volgens de Wereldgezondheidsorganisatie opgelopen tot 321. Ruim 100 mensen worden nog onderzocht op het virus. Oeganda sloot de grens met Congo afgelopen week vanwege de opgelopen besmettingen daar. De WHO is tegen het sluiten van de grenzen, omdat mensen dan naar andere landen proberen te gaan via bijvoorbeeld rivieren, zonder dat ze getest zijn. Een voetbaltrainer uit Vlissingen moet 5 jaar de cel in omdat hij jarenlang honderden voetballertjes filmde in kleedkamers. Dat gebeurde bij clubs in Zeeland. Hij kon zo'n 15 jaar zijn gang gaan. De man, die ook docent is, is daarnaast veroordeeld voor het misbruiken van een oud-leerling. De politie heeft 2 verdachten aangehouden voor de dodelijke steekpartij van gisteravond in Heer Hugo Waard. Het gaat om een man van 65 uit Zaandam en een man van 44 uit Velzen. Ze raakten zelf gewond bij het incident. Daarna werden ze naar het ziekenhuis gebracht en daar zijn ze aangehouden. De identiteit van het omgekomen slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Het weer, felle buien trekken over het land met hagel en onweer. Het is 19 tot 23 graden. Vannacht is het droger met opklaringen. Morgen opnieuw regen en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Een hele goede middag en van harte welkom bij Op Weg. Het regent buiten, dus het zal ook wel wat drukker worden op de Nederlandse snelwegen. We starten op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 12 minuten. A2 Amsterdam richting Zetelgebos tussen Breukelen en Afrit Utrecht Centrum 5 minuten. A2 Utrecht richting Zetelgebos tussen Beest en Zaltbommel 9 minuten vertraging. Dan de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Nieuwbrug en de Meren 10 minuten. Dat allemaal door een kapotte auto en de rechterrijstrook die is dicht. Dan de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Houten 6 minuten. En de A27 Almere richting Goijkum tussen Bilthoven en Knopen Dunette 8 minuten vertraging. A27 Utrecht richting Goijkum tussen Knopen Drijnsweert naar de 28 richting Amersfoort en Hagestein ongeveer 8 minuten vertraging. En de A27 Utrecht richting Goijkum tussen Hagestein en Lexmond ongeveer 17 minuten. Als laatste de A28 Utrecht richting Zwolle tussen Soesterberg en Amersfoort-Vathorst. Daar staat inmiddels 12 minuten vertraging. Goedemiddag!
2: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

Ja, wat een verschil vandaag, hè, vergeleken met de afgelopen dagen. 17 graden thermometer. En voor de rest kan het flink gaan regenen in Midden-Nederland. Daar moeten we het vandaag maar mee doen. We gaan zo nog even verder kijken naar wat er is gebeurd in en rondom de stad Utrecht. Maar eerst tijd voor Wolter Kroes en Route Soleil.

even de waardvrouw. Hoera, hoera. Bezoekers van de Utrechtbreid kunnen zich zaterdag omkleden op station Utrecht Centraal. In de stationshal tussen spoor 5 en 7 komt een speciaal change-station. Met afgeschermde kleedhokjes ook zijn er fysicisten en nagelstylisten aanwezig. Het initiatief van NS-stations en de ethos moet een veilige toegankelijke plek bieden voor mensen die zich niet prettig voelen om in de breidoutfit van huis naar het evenement te reizen. Het change-station is geopend van 9 uur 's ochtends tot en met 7 uur 's avonds. En later dit jaar volgen vergelijkbare locaties tijdens de Pride in Amsterdam en in Rotterdam. Nou ja, een mooi initiatief in ieder geval. En fijn dat er over nagedacht wordt. Dus ja, hou daar in ieder geval een beetje rekening mee. Het is natuurlijk dus mogelijk. Wij gaan muziek draaien van Cadans en De dagen dat ik je vergeet.

speelhuisje in de avonturenspeeltuin van Fort Luna in Utrecht is zaterdagavond volledig afgebrand. Medewerkers vermoeden dat de brand is aangestoken. Het vuur werd rond 00:30 s'nachts ontdekt en verwoestte een speelhuisje dat door kinderen zelf was gebouwd. Ook klimtouwen, pallets en enkele bomen raakten beschadigd. De schade loopt op tot enkele duizenden euro's. De speeltuin is afgelopen zondag dichtgebleven, maar gaat morgen in ieder geval weer open. Fort Luna onderzoekt samen met de gemeente hoe de schade kan worden hersteld. Hij roept getuigen op om zich te melden. Dus als je meer gezien hebt in de nacht van zaterdag op zondag, ongeveer rond 00:30 s'nachts bij Fort Luna, dan wordt er even gevraagd om contact op te nemen met de politie. Hier is McHaren in Gekhuis.

0: Met de binnenzonwering van de Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij de Kroon.
1: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij de Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
3: Bingo FM met het regionieuws.
4: De gemeente Utrecht wil via de rechter alsnog proberen om de jaarbeurs binnen de zero-emissiezone te laten vallen. In april oordeelde de rechter dat de jaarbeurs een uitzonderingspositie heeft vanwege de grote evenementen die er worden gehouden. Hierdoor valt het terrein en de wegen die er naartoe leiden niet binnen de zero-emissiezone. Zwaar vrachtverkeer mag daar nog steeds komen, maar Utrecht wil dat aan banden leggen om de uitstoot te verminderen. De gemeente gaat dus in hoger beroep en werkt aan een zogenoemd herstelbesluit. In zo'n 270 Utrechtse straten staan nieuwe verkeersborden met 30 km per uur erop. Vanaf juli gaat in een groot deel van de stad de snelheid omlaag. Het is een flinke klus, dus de borden worden nu alvast geplaatst. Ze zijn afgeplakt met stickers en die worden in de nacht van 9 op 10 juli verwijderd. Dan gaat de snelheid officieel naar beneden. Op grote doorgaande wegen blijft de snelheid wel 50 km per uur. Bijvoorbeeld op de Einsteindreef, Beneluxlaan en de Vleutense baan. De Japanse keizer Naruhito komt over 2 weken naar Nederland en bezoekt dan ook Utrecht. Hij komt samen met zijn vrouw Masako voor een staatsbezoek dat woensdag 17 juni begint met een ceremonie in Amsterdam. Na een staatsbanket in het Paleis op de Dam, een ontmoeting met de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer en een bezoek aan het Mauritshuis komt de keizer ook naar Utrecht. Op de slotdag van het staatsbezoek gaat het keizerlijk paar naar het Prinses Maxima Centrum. Het bezoek staat in het teken van 426 jaar betrekkingen tussen Nederland en Japan. Utrecht is jarig. De stad viert vandaag dat het 904 jaar geleden stadsrechten kreeg. Op de verjaardag van Utrecht gaat schrijfster en archeoloog Linda Dielemans ondergronds. Ze geeft vandaag rondleidingen over alles wat er in de stad gebeurde voordat de stadsrechten er kwamen. Want ook uit de prehistorie is veel terug te vinden, zegt ze.
5: Dan ga ik meteen heel ver weg naar de grens van de gemeente, het Prinses Maxima Centrum. En daar ligt 13.000 jaar geschiedenis onder dat gebouw. En ik ga dus in vogelvlucht, want het is best wel veel, dus ik ga vrij snel, vlieg ik over eigenlijk alle prehistorische vindplaatsen die we tot nu toe kennen in Utrecht, daar vlieg ik overheen.
4: Vanavond is er op het Stadhuisplein een diner met muziek en een speech over de geschiedenis van de stad. Iedereen is daar welkom. Vanmiddag is er kans op regen en onweersbuien met hagel- en windvlagen. Het KNMI geeft code geel af in onze regio tot 5 uur. Het is zo'n 19 graden, vanavond klaart het wat op.
0: Met de binnenzonwering van de Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij de Kroon.
1: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij de Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
6: En dan nog even de situatie op de weg A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld van ongeveer 5 minuten. Dan naar 2 Utrecht richting Zetelgebos. Tussen knooppunt Oude Rijn en afrit Everdingen ongeveer 12 minuten. H2 Utrecht richting Zetelgebos. Tussen Culemborg en Zaltbommel 13 minuten. H12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug 5 minuten vertraging. H12 Den Haag richting Utrecht tussen Reeuwijk en de Meren 17 minuten vertraging door een kapotte vrachtauto. En de rechterrijstrook die is dicht. Tenzij denken dat het ongeveer duurt tot en met half 6 vanavond. A12 Utrecht richting Arnhem tussen Afrit Wageningen en Knoopend Waterberg 8 minuten. En de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en Houten 8 minuten vertraging. A27 Almere richting Goijkum tussen Bilthoven en Knoopend Lunet ongeveer 6 minuten. En de A27 Utrecht richting Goijkum tussen Knoopend Rijnsweerd naar de 28 richting Amersfoort en Noorderloos ongeveer 29 minuten vertraging. A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam 11 minuten. En als laatste de A28 Utrecht richting Amersfoort tussen Afrit de Bilt en Soesterberg ongeveer 8 minuten vertraging.
3: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

Spart. Welkom terug bij Op Weg naar Huis. We kijken zo nog even verder naar wat er is gebeurd in en rondom de stad Utrecht. En draai je de lekkerste Nederlandstalige platen zo tijdens de rit. Buiten 17 graden en het kan hier en daar gaan regenen. En als ik even eerlijk ben, hebben we al genoeg regen voor onze kiezer gehad. Het is wel een aardig verschilletje qua temperatuur met de afgelopen dagen. Maar ja, wel goed voor de plantjes, zullen we maar zeggen. Wij gaan door met Samuel Welten. En echte liefde is te koop.

De plaats waarmee zijn carrière begon. Dit was Alex en een bosje rode rozen. Het Marilse Park in Utrecht verandert begin augustus tijdelijk in een strand. Op zaterdag 1 en zondag 2 augustus vind je daar de Robijn Quickwars Eredivisie Beach. Dit is een rondreizende beachvolleybaltoernooi. Voor het evenement wordt een groot zandveld aangelegd en bezoekers kunnen niet alleen kijken naar topwedstrijden, maar ook zelf meedoen aan activiteiten zoals atletiek, 3x3 basketbal en een pumptrack voor BMX, steps en skates. Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk en Utrecht is een van de 9 steden die dit jaar deel uitmaken van de landelijke beachsportcircuit. Hartstikke leuk en het allemaal op zaterdag 1 en zondag 2 augustus. Wij gaan mijn klassieker draaien. Hier is Jantje Koopmans en zijn Rode Rozen.

het leven. Nou ja, als je dan naar buiten kijkt, ziet het er vrij triest uit. En het is redelijk fris buiten, moet ik zeggen. Maar ja, als ik een beetje kijk naar de komende dagen. Morgen 20 graden in regen. Donderdag 19 graden in regen. Vrijdag doen we dat dunnetjes over. En het weekend temperaturen tussen de 20 en de 22 graden. Maar ook hier en daar een bui voorspeld. En als we een beetje vooruitkijken naar het weer, dan ja, zie ik eigenlijk dat het pas vanaf volgende week donderdag weer een beetje normaal wordt. Met temperaturen zo rond de 25 graden. Ik had eindelijk de spullen voor de barbecue binnen. Maar ja, die moeten maar even in de doos blijven, denk ik zo. Voor de tijd voor de man uit Volendam. We hebben het over Nick en Simon en de Spaanse duif.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen in Nederland. De rivierkreeft eet waterplanten en diertjes op, waardoor sloten leeg raken. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie vanmiddag aangeboden aan de Tweede Kamer. De inzet is een landelijke aanpak om de populatie terug te dringen. Er zijn wel proeven gedaan met het afvangen van de rivierkreeft, maar een duidelijke oplossing is er nog niet. 6 Amsterdammers zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van 38 miljoen euro. Het OM zegt dat de mannen hebben gefraudeerd met subsidies en zorggeld door facturen te vervalsen. En ook worden ze verdacht van handel in verdovende middelen. Volgens het Parool zou het geld zijn witgewassen voor criminelen die bekend zijn in de regio Amsterdam. De arrestaties waren 2 weken geleden. Sindsdien zitten de 6 mannen vast. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Donald Pols geeft toe dat hij in Zuid-Afrika lid was van de extreemrechtse beweging Afrikaner Studentenfront, ASF. In NRC spreekt hij van verwerpelijk gedrag en foute standpunten. Pols maakte onlangs de overstap van Milieudefensie naar Tata Steel in IJmuiden. Daar werd hij na 1 dag al ontslagen toen NRC berichtte dat hij begin jaren 90 voorman was van de ASF. Die beweging verzette zich tegen de afschaffing van de apartheid en tegen het ANC van Nelson Mandela. Pols zegt daarover in NRC dat hij een weg koos waar hij nu met walging op terugkijkt. Anna van der Breggen heeft in de Giro d'Italia de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Ze was ruim 1 minuut sneller dan de nummers 2 en 3, Marlen Reusser en Demi Vollering. Van der Breggen start morgen in de roze leiderstrui. Het weer. Er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden in de kustgebieden tot 23 in het midden en oosten. Vannacht is het droger met opklaringen. Morgen opnieuw regen en dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

Utrecht tussen Breukelen en Maars ongeveer 9 minuten. H2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Knoopend Oude Rijn en Afrit Everdingen 10 minuten. En H2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Culemborg en Waardenburg 11 minuten vertraging. H12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en de Meer en ongeveer 34 minuten. Dat allemaal door een kapotte vrachtauto en de rechte rijstrook is daardoor dicht. H12 Utrecht richting Arnhem tussen Veenendaal en Afrit Oosterbeek ongeveer 7 minuten. En H12 Arnhem richting Utrecht tussen Afrit Oosterbeek en Veenendaal 6 minuten vertraging. H12 Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en Woerden 23 minuten. En H12 Arnhem richting Utrecht tussen Knoopend Lunetten en Knoopend Oude Rijn ongeveer 10 minuten. Dan de A27 Gorinchem richting Almere tussen Knoopend Lunetten en Bilthoven 5 minuten. En de A27 Almere richting Gorinchem tussen Utrecht-Noord en Hagestein 18 minuten vertraging. Dan richting de A27 Utrecht richting Breda tussen Nieuwegein en Knoopend Gorinchem ongeveer 25 minuten. En de A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos-en-Werkendam 9 minuten vertraging. A28 Utrecht richting Amersfoort tussen Afrit de Bilt en Soesterberg 8 minuten. En de A28 Utrecht richting Zwolle tussen Soesterberg en Amersfoort-Vathorst 10 minuten vertraging. Als laatste de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Harderwijk-Zuid en Afrit Elspeet ongeveer 10 minuten vertraging. Tot zover de file informatie. En hier is de klassieker van Willeke Alberti en Carolientje.

op tegen een uitspraak waardoor de jaarbus buiten de zero-emissiezone is komen te vallen. De rechter oordeelde eerder dat de gemeente onvoldoende onderzoek had gedaan naar de gevolgen van de uitstootvrije zone van evenementen in en rond de jaarbus. Daardoor gelden de strengere regels daar voorlopig niet meer. De gemeente wil dit terugdraaien en stapt naar de Raad van State. Volgens Utrecht is het belangrijk dat ook rond de jaarbus er minder vervuilende bedrijfswagens en vrachtwagens rijden. Dit om de luchtkwaliteit te verbeteren en de uitstoot te verminderen. Nou ja, ik ben benieuwd wat de Raad van State ervan vindt. En als er meer over bekend is...

0: Drive Lemon.
1: Zo naar zessen, helaas geen Mitchell Jansen. Maar Jordan naar zessen, bingo non-stop. Mitchell is verhinderd en hopelijk is hij de volgende week weer. En voor nu gaan we door met het programma Op Weg Naar Huis. En ik rijd dus met je mee tot aan 6 uur vanavond. En dit is zo'n lekkere meeblijfplaat. Hier is Dino Martin en dat ik je zo zal missen.

0: fast. Wanted to be everlasting.
1: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
2: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
3: Doet u voorzichtig met mijn vader.
2: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
4: Bingo FM met het regionieuws.
5: De gemeente Utrecht wil via de rechter alsnog proberen om de jaarbeurs binnen de zero-emissiezone te laten vallen. In april oordeelde de rechter dat de jaarbeurs een uitzonderingspositie heeft vanwege de grote evenementen die er worden gehouden. Hierdoor valt het terrein en de wegen die er naartoe leiden niet binnen de zero-emissiezone. Zwaar vrachtverkeer mag daar nog steeds komen, maar Utrecht wil dat aan banden leggen om de uitstoot te verminderen. De gemeente gaat dus in hoger beroep en werkt aan een zogenoemd herstelbesluit. In zo'n 270 Utrechtse straten staan nieuwe verkeersborden met 30 km per uur erop. Vanaf juli gaat in een groot deel van de stad de snelheid omlaag. Het is een flinke klus, dus de borden worden nu alvast geplaatst. Ze zijn afgeplakt met stickers en die worden in de nacht van 9 op 10 juli verwijderd. Dan gaat de snelheid officieel naar beneden. Op grote doorgaande wegen blijft de snelheid wel 50 km per uur. Bijvoorbeeld op de Einsteindreef, Beneluxlaan en de Vleutense baan. De Japanse keizer Naruhito komt over 2 weken naar Nederland en bezoekt dan ook Utrecht. Hij komt samen met zijn vrouw Masako voor een staatsbezoek dat woensdag 17 juni begint met een ceremonie in Amsterdam. Na een staatsbanket in het Paleis op de Dam, een ontmoeting met de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer en een bezoek aan het Mauritshuis komt de keizer ook naar Utrecht. Op de slotdag van het staatsbezoek gaat het keizerlijk paar naar het Prinses Maxima Centrum. Het bezoek staat in het teken van 426 jaar betrekkingen tussen Nederland en Japan. Utrecht is jarig. De stad viert vandaag dat het 904 jaar geleden stadsrechten kreeg. Op de verjaardag van Utrecht gaat schrijfster en archeoloog Linda Dielemans ondergronds. Ze geeft vandaag rondleidingen over alles wat er in de stad gebeurde voordat de stadsrechten er kwamen. Want ook uit de prehistorie is veel terug te vinden, zegt ze.
6: Dan ga ik meteen heel ver weg naar de grens van de gemeente, het Prinses Maxima Centrum. En daar ligt 13.000 jaar geschiedenis onder dat gebouw. En ik ga dus in vogelvlucht, want het is best wel veel, dus ik ga vrij snel, vlieg ik over eigenlijk alle prehistorische vindplaatsen die we tot nu toe kennen in Utrecht, daar vlieg ik overheen.
5: Vanavond is er op het Stadhuisplein een diner met muziek en een speech over de geschiedenis van de stad. Iedereen is daar welkom. Vanmiddag is er kans op regen en onweersbuien met hagel- en windvlagen. Het KNMI geeft code geel af in onze regio tot 5 uur. Het is zo'n 19 graden, vanavond klaart het wat op.
7: En dan nog even de situatie op de weg A2 Utrecht richting Sethoogbos. Tussen Utrecht-Papendorp en Afrit Everdingen ongeveer 14 minuten. A2 Utrecht richting Sethoogbos tussen Culemborg en Zaltbommel 10 minuten. Dan de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Knoopend Gouwen en Woerden ongeveer 15 minuten. Dat allemaal door een kapotte vrachtauto. Inmiddels is de weg weer vrij. A12 Utrecht richting Arnhem tussen Afrit Wageningen en Knoopend Waterberg 8 minuten. En de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en Woerden 30 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Utrecht tussen Knoopend Lunette en Knoopend Oude Rijn 17 minuten. En de A27 Gorinchem richting Almere tussen Knoopend Lunette naar de A12 richting Den Haag en Bilthoven ongeveer 6 minuten. Dan de A27 Almere richting Gorinchem tussen Utrecht Noord en Knoopend Everdingen ongeveer 24 minuten. En de A27 Utrecht richting Gorinchem tussen Hagestein en Noorderloos 18 minuten. A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam 18 minuten. En de A28 Utrecht richting Amersfoort tussen Soesterbergen en Amersfoort ongeveer 6 minuten. Dan de A28 en dan gaan we even kijken Amersfoort richting Zwolle. Tussen Harderwijk-Zuid en Afrit Elspeet ongeveer 12 minuten vertraging.
4: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

Tatjana Simic en ik laat je gaan. Heb je inmiddels de serie Kees Vlodder al bekeken? Ja, wij zaten een beetje in die eerste week waarbij je iedere dag moet wachten op een aflevering. Maar ja, als je er eenmaal aan begint, dan wil je het afkijken ook. En ja, het was hartstikke leuk en ze vult er eigenlijk meer de moederrol. Maar ja, ik vond het in ieder geval fantastisch. Goed gedaan. Tatjana Simic en ik laat je gaan hier op Bingo. En dus zeker te weten een aanrader om te kijken naar de serie Kees Vlodder. En even een tipje van mijderzijds. Ga het zeker te weten niet vergelijken met de oude serie Vlodder. Want dan kom je toch wel een beetje van een koude kermis thuis. Geef het een kans. En je moet zeker te weten even een paar afleveringen verder kijken. Wat gaan we doen?

0: Dit was Gordon en Jong voor altijd. Want dit mooie leven, het duurt maar even. Zit je lekker te eten, eet smakelijk en geniet ervan. Ik heb nog geen flauw idee wat er vanavond bij mij op het menu staat. Maar dat ga ik je morgen zeer zeker vertellen. Voor nu tijd voor een rustige notenradio. We draaien Jeroen van der Boom met al een van zijn populairste platen. En een plaatje om even de radio een tandje harder bij te zetten. Werd de tijd, maar teruggedraaid.
1: Veel gesproken. Maar er is geen woord gezegd. En voor de lieve vrede worden ruzies bijgelegd.

Dit was Litouwen, zoals mijn verdwaalde plaats. I can see clearly now. En jeetje mina, lieve mensen, wat een regen buiten. Echt niet normaal. Het komt hier in Nieuwegein met bakken de lucht uit. En laten we hier op Bingo FM maar even zorgen voor een beetje gezelligheid. En dat doen wij met Monix Smit en Jari Helgers. En ben je verliefd?

0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
1: Bingo FM, in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Volgens het horecaconcern Hospex zijn zeker 100 hotels en hun gasten de dupe. Gasten die hadden gereserveerd kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Het datalek zit vermoedelijk in een gezamenlijk systeem waar hotels gebruik van maken, zoals bij boekingen. Hospex zegt dat er dagelijks tientallen phishingberichten worden verstuurd met betaalverzoeken. Het bedrijf adviseert klanten hun reservering goed te controleren. De politie heeft twee verdachten aangehouden voor de dodelijke steekpartij van gisteravond in Heer Hugo Waard. Het gaat om een man van 65 uit Zaandam en een man van 44 uit Velsen. Ze raakten zelf gewond bij het incident. Daarna werden ze naar het ziekenhuis gebracht en daar zijn ze aangehouden. De steekpartij was gisteravond rond 19:30 op een bedrijventerrein in Heer Hugo Waard. De identiteit van het omgekomen slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten en diertjes op, waardoor sloten leeg raken. Stichting het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie vanmiddag aangeboden aan de Tweede Kamer. De inzet is een landelijke aanpak om de populatie terug te dringen. Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een duidelijke oplossing is er niet. 6 Amsterdammers zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van 38 miljoen euro. Het OM zegt dat de mannen hebben gefraudeerd met subsidies en zorggeld door facturen te vervalsen. En ook worden ze verdacht van handel in verdovende middelen. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Het weer. Er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden aan de kust tot 23 in het midden en oosten. Vandaag droger met opklaringen. Morgen dan opnieuw regen en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Muziekkelder met Mitchell Jansen.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: De gemeente Utrecht wil via de rechter alsnog proberen om de jaarbeurs binnen de zero-emissiezone te laten vallen. In april oordeelde de rechter dat de jaarbeurs een uitzonderingspositie heeft vanwege de grote evenementen die er worden gehouden. Hierdoor valt het terrein en de wegen die er naartoe leiden niet binnen de zero-emissiezone. Zwaar vrachtverkeer mag daar nog steeds komen, maar Utrecht wil dat aan banden leggen om de uitstoot te verminderen. De gemeente gaat dus in hoger beroep en werkt aan een zogenoemd herstelbesluit. In zo'n 270 Utrechtse straten staan nieuwe verkeersborden met 30 km per uur erop. Vanaf juli gaat in een groot deel van de stad de snelheid omlaag. Het is een flinke klus, dus de borden worden nu alvast geplaatst. Ze zijn afgeplakt met stickers en die worden in de nacht van 9 op 10 juli verwijderd. Dan gaat de snelheid officieel naar beneden. Op grote doorgaande wegen blijft de snelheid wel 50 km per uur. Bijvoorbeeld op de Einsteindreef, Beneluxlaan en de Vleutense baan. De Japanse keizer Naruhito komt over 2 weken naar Nederland en bezoekt dan ook Utrecht. Hij komt samen met zijn vrouw Masako voor een staatsbezoek dat woensdag 17 juni begint met een ceremonie in Amsterdam. Na een staatsbanket in het Paleis op de Dam, een ontmoeting met de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer en een bezoek aan het Mauritshuis komt de keizer ook naar Utrecht. Op de slotdag van het staatsbezoek gaat het keizerlijk paar naar het Prinses Maxima Centrum. Het bezoek staat in het teken van 426 jaar betrekkingen tussen Nederland en Japan. Utrecht is jarig. De stad viert vandaag dat het 904 jaar geleden stadsrechten kreeg. Op de verjaardag van Utrecht gaat schrijfster en archeoloog Linda Dielemans ondergronds. Ze geeft vandaag rondleidingen over alles wat er in de stad gebeurde voordat de stadsrechten er kwamen. Want ook uit de prehistorie is veel terug te vinden, zegt ze.
2: Dan ga ik meteen heel ver weg naar de grens van de gemeente, het Prinses Maxima Centrum. En daar ligt 13.000 jaar geschiedenis onder dat gebouw. En ik ga dus in vogelvlucht, want het is best wel veel, dus ik ga vrij snel, vlieg ik over eigenlijk alle prehistorische vindplaatsen die we tot nu toe kennen in Utrecht, vlieg ik overheen.
1: Vanavond is er op het Stadhuisplein een diner met muziek en een speech over de geschiedenis van de stad. Iedereen is daar welkom. Vanmiddag is er kans op regen en onweersbuien met hagel- en windvlagen. Het KNMI geeft code geel af in onze regio tot 5 uur. Het is zo'n 19 graden, vanavond klaart het wat op.
0: De muziekkelder met Mitchell Jansen.

0: In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam-De Heek Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Op verschillende plekken is de avondvierdaagse afgelast vanwege het slechte weer. Met name de verwachte onweersbuien maken dat de organisaties het niet aandurven om de wandeling door te laten gaan. In onder meer de provincies Drenthe en Overijssel is het wandelevenement op diverse plekken afgelast, waaronder in Zwolle, Hengelo, Coevorden en Meppel. In beide provincies is momenteel code geel afgegeven door mogelijk hevige onweersbuien en zware windstoten. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten op en beestjes, waardoor sloten leeg raken. Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Want er moet iets worden gedaan, volgens de stichting.
2: Maak wetgeving, zorg voor coördinatie en zorg voor budget om dit echt aan te pakken. De rivierkreeft raken we niet meer kwijt in Nederland, maar de populatie moet nu sterk naar beneden om het systeem de tijd te geven om weer weerbaar te worden en weer een nieuwe balans te krijgen in onze sloten en poelen.
1: Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een definitieve oplossing is er nog niet. Anna van der Breggen heeft in de Giro de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Morgen start zij dan ook in de roze leiderstrui. Het weer vanavond in het oosten en noorden buien. Vannacht klaart het op en blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen wisselvallig en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Kelder met Mitchell Jansen.

ooit eens iemand zegt dat je stoppen moet met je dromen, dat je wereld vol en smerig is en dat je nooit heel ver gaat komen. Dat je moet waken, waken, want de toekomst is alleen voor zij die spaart. Nou, we sparen door voor morgen.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: De gemeente Utrecht wil via de rechter alsnog proberen om de jaarbeurs binnen de zero-emissiezone te laten vallen. In april oordeelde de rechter dat de jaarbeurs een uitzonderingspositie heeft vanwege de grote evenementen die er worden gehouden. Hierdoor valt het terrein en de wegen die er naartoe leiden niet binnen de zero-emissiezone. Zwaar vrachtverkeer mag daar nog steeds komen, maar Utrecht wil dat aan banden leggen om de uitstoot te verminderen. De gemeente gaat dus in hoger beroep en werkt aan een zogenoemd herstelbesluit. In zo'n 270 Utrechtse straten staan nieuwe verkeersborden met 30 km per uur erop. Vanaf juli gaat in een groot deel van de stad de snelheid omlaag. Het is een flinke klus, dus de borden worden nu alvast geplaatst. Ze zijn afgeplakt met stickers en die worden in de nacht van 9 op 10 juli verwijderd. Dan gaat de snelheid officieel naar beneden. Op grote doorgaande wegen blijft de snelheid wel 50 km per uur. Bijvoorbeeld op de Einsteindreef, Beneluxlaan en de Vleutense baan. De Japanse keizer Naruhito komt over 2 weken naar Nederland en bezoekt dan ook Utrecht. Hij komt samen met zijn vrouw Masako voor een staatsbezoek dat woensdag 17 juni begint met een ceremonie in Amsterdam. Na een staatsbanket in het Paleis op de Dam, een ontmoeting met de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer en een bezoek aan het Mauritshuis komt de keizer ook naar Utrecht. Op de slotdag van het staatsbezoek gaat het keizerlijk paar naar het Prinses Maxima Centrum. Het bezoek staat in het teken van 426 jaar betrekkingen tussen Nederland en Japan. Utrecht is jarig. De stad viert vandaag dat het 904 jaar geleden stadsrechten kreeg. Op de verjaardag van Utrecht gaat schrijfster en archeoloog Linda Dielemans ondergronds. Ze geeft vandaag rondleidingen over alles wat er in de stad gebeurde voordat de stadsrechten er kwamen. Want ook uit de prehistorie is veel terug te vinden, zegt ze.
2: Dan ga ik meteen heel ver weg naar de grens van de gemeente, het Prinses Maxima Centrum. En daar ligt 13.000 jaar geschiedenis onder dat gebouw. En ik ga dus in vogelvlucht, want het is best wel veel, dus ik ga vrij snel, vlieg ik over eigenlijk alle prehistorische vindplaatsen die we tot nu toe kennen in Utrecht, daar vlieg ik overheen.
1: Vanavond is er op het Stadhuisplein een diner met muziek en een speech over de geschiedenis van de stad. Iedereen is daar welkom. Vanmiddag is er kans op regen en onweersbuien met hagel- en windvlagen. Het KNMI geeft code geel af in onze regio tot 5 uur. Het is zo'n 19 graden, vanavond klaart het wat op.
0: De muziekkelder met Mitchell Jansen.

doen. Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam de Heek Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Op verschillende plekken is de avondvierdaagse afgelast vanwege het slechte weer. Met name de verwachte onweersbuien maken dat de organisaties het niet aandurven om de wandeling door te laten gaan. In onder meer de provincies Drenthe en Overijssel is het wandelevenement op diverse plekken afgelast, waaronder in Zwolle, Hengelo, Coevorden en Meppel. In beide provincies is momenteel code geel afgegeven door mogelijk hevige onweersbuien en zware windstoten. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten op en beestjes, waardoor sloten leeg raken. Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Want er moet iets worden gedaan, volgens de stichting.
2: Maak wetgeving, zorg voor coördinatie en zorg voor budget om dit echt aan te pakken. De rivierkreeft raken we niet meer kwijt in Nederland, maar de populatie moet nu sterk naar beneden om het systeem de tijd te geven om weer weerbaar te worden en weer een nieuwe balans te krijgen in onze sloten en poelen.
1: Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een definitieve oplossing is er nog niet. Anna van der Breggen heeft in de Giro de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Morgen start zij dan ook in de roze leiderstrui. Het weer vanavond in het oosten en noorden buien. Vannacht klaart het op en blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen wisselvallig en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: De gemeente Utrecht wil via de rechter alsnog proberen om de jaarbeurs binnen de zero-emissiezone te laten vallen. In april oordeelde de rechter dat de jaarbeurs een uitzonderingspositie heeft vanwege de grote evenementen die er worden gehouden. Hierdoor valt het terrein en de wegen die er naartoe leiden niet binnen de zero-emissiezone. Zwaar vrachtverkeer mag daar nog steeds komen, maar Utrecht wil dat aan banden leggen om de uitstoot te verminderen. De gemeente gaat dus in hoger beroep en werkt aan een zogenoemd herstelbesluit. In zo'n 270 Utrechtse straten staan nieuwe verkeersborden met 30 km per uur erop. Vanaf juli gaat in een groot deel van de stad de snelheid omlaag. Het is een flinke klus, dus de borden worden nu alvast geplaatst. Ze zijn afgeplakt met stickers en die worden in de nacht van 9 op 10 juli verwijderd. Dan gaat de snelheid officieel naar beneden. Op grote doorgaande wegen blijft de snelheid wel 50 km per uur. Bijvoorbeeld op de Einsteindreef, Beneluxlaan en de Vleutense baan. De Japanse keizer Naruhito komt over 2 weken naar Nederland en bezoekt dan ook Utrecht. Hij komt samen met zijn vrouw Masako voor een staatsbezoek dat woensdag 17 juni begint met een ceremonie in Amsterdam. Na een staatsbanket in het Paleis op de Dam, een ontmoeting met de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer en een bezoek aan het Mauritshuis komt de keizer ook naar Utrecht. Op de slotdag van het staatsbezoek gaat het keizerlijk paar naar het Prinses Maxima Centrum. Het bezoek staat in het teken van 426 jaar betrekkingen tussen Nederland en Japan. Utrecht is jarig. De stad viert vandaag dat het 904 jaar geleden stadsrechten kreeg. Op de verjaardag van Utrecht gaat schrijfster en archeoloog Linda Dielemans ondergronds. Ze geeft vandaag rondleidingen over alles wat er in de stad gebeurde voordat de stadsrechten er kwamen. Want ook uit de prehistorie is veel terug te vinden, zegt ze.
2: Dan ga ik meteen heel ver weg naar de grens van de gemeente, het Prinses Maxima Centrum. En daar ligt 13.000 jaar geschiedenis onder dat gebouw. En ik ga dus in vogelvlucht, want het is best wel veel, dus ik ga vrij snel, vlieg ik over eigenlijk alle prehistorische vindplaatsen die we tot nu toe kennen in Utrecht, daar vlieg ik overheen.
1: Vanavond is er op het Stadhuisplein een diner met muziek en een speech over de geschiedenis van de stad. Iedereen is daar welkom. Vanmiddag is er kans op regen en onweersbuien met hagel- en windvlagen. Het KNMI geeft code geel af in onze regio tot 5 uur. Het is zo'n 19 graden, vanavond klaart het wat op.
0: Bingo non-stop.

0: Ziggo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam de Heek Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Hij wordt verdacht van het witwassen van grote bedragen aan geld, goud en horloges. Volgens de OM zijn dat opbrengsten van grootschalige internationale drugshandel. In het Verenigd Koninkrijk wordt geschokt gereageerd op vrijgegeven bodycambeelden waarop te zien is hoe een jongen van 18 met handboeien om ligt te sterven. De jongeman Henry Nowak was kort daarvoor neergestoken, maar werd door agenten behandeld als verdachte, omdat zijn moordenaar beweerde dat juist hij het slachtoffer was geworden van een racistische aanval. Premier Starmer noemt de beelden vreselijk.
2: I have seen the bodycam footage. It's harrowing. There are clearly serious questions that need to be addressed, not least how accusations of racism informed the decision making in this case.
1: Er wordt een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar het handelen van de agenten. De organisatie van het jaarlijkse Witte Huis Correspondents Dinner heeft een nieuwe datum bekendgemaakt, 24 juli. Eind april werd het evenement met duizenden gasten afgebroken toen een gewapende man probeerde schietend door de beveiliging te breken. Het evenement wordt volgende maand kleiner, met meer beveiliging. Trump heeft gezegd dat hij er ook weer bij is. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona. Hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam en zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer, eerst nog onweersbuien, vannacht droog en opklaringen en ongeveer 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: seizoen. Weet je nog wat jij me zei? Dat jij er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: De gemeente Utrecht wil via de rechter alsnog proberen om de jaarbeurs binnen de zero-emissiezone te laten vallen. In april oordeelde de rechter dat de jaarbeurs een uitzonderingspositie heeft vanwege de grote evenementen die er worden gehouden. Hierdoor valt het terrein en de wegen die er naartoe leiden niet binnen de zero-emissiezone. Zwaar vrachtverkeer mag daar nog steeds komen, maar Utrecht wil dat aan banden leggen om de uitstoot te verminderen. De gemeente gaat dus in hoger beroep en werkt aan een zogenoemd herstelbesluit. In zo'n 270 Utrechtse straten staan nieuwe verkeersborden met 30 km per uur erop. Vanaf juli gaat in een groot deel van de stad de snelheid omlaag. Het is een flinke klus, dus de borden worden nu alvast geplaatst. Ze zijn afgeplakt met stickers en die worden in de nacht van 9 op 10 juli verwijderd. Dan gaat de snelheid officieel naar beneden. Op grote doorgaande wegen blijft de snelheid wel 50 km per uur. Bijvoorbeeld op de Einsteindreef, Beneluxlaan en de Vleutense baan. De Japanse keizer Naruhito komt over 2 weken naar Nederland en bezoekt dan ook Utrecht. Hij komt samen met zijn vrouw Masako voor een staatsbezoek dat woensdag 17 juni begint met een ceremonie in Amsterdam. Na een staatsbanket in het Paleis op de Dam, een ontmoeting met de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer en een bezoek aan het Mauritshuis komt de keizer ook naar Utrecht. Op de slotdag van het staatsbezoek gaat het keizerlijk paar naar het Prinses Maxima Centrum. Het bezoek staat in het teken van 426 jaar betrekkingen tussen Nederland en Japan. Utrecht is jarig. De stad viert vandaag dat het 904 jaar geleden stadsrechten kreeg. Op de verjaardag van Utrecht gaat schrijfster en archeoloog Linda Dielemans ondergronds. Ze geeft vandaag rondleidingen over alles wat er in de stad gebeurde voordat de stadsrechten er kwamen. Want ook uit de prehistorie is veel terug te vinden, zegt ze.
2: Dan ga ik meteen heel ver weg naar de grens van de gemeente, het Prinses Maxima Centrum. En daar ligt 13.000 jaar geschiedenis onder dat gebouw. En ik ga dus in vogelvlucht, want het is best wel veel, dus ik ga vrij snel, vlieg ik over eigenlijk alle prehistorische vindplaatsen die we tot nu toe kennen in Utrecht. Daar vlieg ik overheen.
1: Vanavond is er op het Stadhuisplein een diner met muziek en een speech over de geschiedenis van de stad. Iedereen is daar welkom. Vanmiddag is er kans op regen en onweersbuien met hagel- en windvlagen. Het KNMI geeft code geel af in onze regio tot 5 uur. Het is zo'n 19 graden, vanavond klaart het wat op.
0: Bingo non-stop.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en VVD. Als die wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen of transgenders te veranderen. Voor aanvang van het debat in de Eerste Kamer bood belangenorganisatie COC Nederland namens 8000 mensen een petitie aan.
2: Het is echt vreselijk als je dit overkomt. Het gaat over wie je bent. En dat wordt jarenlang geprobeerd dat weg te maken. En daar krijgen mensen depressies van, trauma's van.
1: Op overtreding komt een forse boete en 2 jaar cel te staan. In het Verenigd Koninkrijk wordt geschokt gereageerd op vrijgegeven bodycambeelden. Daarop is te zien hoe een 18-jarige student met handboeien om ligt te sterven. De jongeman, Henry Nowak, was kort daarvoor neergestoken. Maar door agenten werd hij behandeld als verdachte, omdat zijn moordenaar beweerde dat juist hij het slachtoffer was geworden van een racistische aanval. Volgens de politie werd pas na 3 minuten duidelijk hoe ernstig Nowaks toestand was. De politie van Hampshire heeft excuses aangeboden. Ook wordt een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar het handelen van de agenten. De moordenaar is veroordeeld tot levenslang. Turkije heeft de oudere broer van drugscrimineel Bolle Jos uitgeleverd aan Nederland. Vrijdag wordt hij voorgeleid aan de rechtercommissaris. Harry L. van 50 wordt verdacht van grootschalige witwaspraktijken. Zijn broer Jos zit voor zover bekend nog altijd in Sierra Leone. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona en hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam. Hij zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer. Vannacht droog en opklaringen en ongeveer 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

in mijn jas en kijk uit het raam en ik vraag me af, hoe zou het voelen mezelf te zijn? Want soms doet het pijn als ik huil, maar ik lach.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over het initiatiefwet van D66 en de VVD. Als de wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaken de genezingen ernstig lijden. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen luchtverkeersleiders en vakbonden. Vanmiddag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum. Ook afgelopen nacht was er een spontane staking. Op het vliegveld van Brussel werden zo'n 140 vluchten geschrapt. Ook op andere vliegvelden vielen vluchten uit. Verwacht wordt dat het morgen en overmorgen nog druk blijft op de Belgische vliegvelden. Een TBS-patiënt in Groningen is door de rechtbank veroordeeld voor poging tot moord op een medepatiënt in de Mesdagkliniek. Hij is volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard, maar krijgt niet opnieuw TBS opgelegd. De man stak ruim een jaar geleden een medepatiënt neer met de scherf van een bord. In 2018 stak hij op een plein in Den Haag 3 voorbijgangers neer. Ook toen was de conclusie dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar was. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekende contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona. Hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam en zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Naar bed met Lawrence Nicolaas.

Je hoorde een klassieker van Ronnie Tober, Rosemarie hier op Bingo FM. Wij zijn de stadszender van Utrecht, 107.7 FM via DAB+, bingofm.nl en de app. En je luistert naar en de Bad Mardors Nicolaas hier tot middernacht op de stadszender van Utrecht. Met zo dadelijk Jip van der Loo, Wat ben je knap? Hoi naar Snelle met

Dario met Imca Marina. Een heerlijke dag. Dit was de Droomcheck. Lekker. En heb je zelf ook een suggestie voor morgen? Let me know. lords@bingofm.nl. Of gebruik de app. Kom bij een in ademnood. Oh, dat is toevallig. Linda Roos, Jessica.

Jannes met Ga Dan. Nou, ik ga over 9 minuutjes. Ik heb nog 9 minuutjes op de klok. Dan is de editie naar Bebop Lawrence van maandag 1 juni ook alweer voorbij. Dan ga ik lekker ook mijn nestje in, hoor. Niels dan met Miss Montreal. Dit

Lorena van Doe Maar. Ik bedank u voor het luisteren. Dit was Naar Bed met Lawrence. Slaap lekker. En morgenochtend om 8 uur zit hier weer Referentie Blinken om je op de hoogte te houden van de laatste stand van zaken wat er allemaal gebeurd is in de stad Utrecht. Patricia nog. Ik herinner

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Na de Tweede Kamer is ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als de wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaken de genezingen ernstig lijden. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt iedereen die een hotelkamer heeft geboekt goed op te letten als ze een bericht krijgen. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen buitgemaakt. Meerdere gasten die hadden gereserveerd kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Waar het datalek zit en hoeveel bedrijven zijn getroffen is niet bekend. De autoriteit persoonsgegevens doet onderzoek. In een appartement in Amersfoort is een explosie geweest. Veiligheidsregio Utrecht vermoedt dat het gaat om een gasexplosie. De bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Door de explosie ontstond brand en werden de gevel en ramen uit de woning geslagen. Er waren zorgen dat ook de constructie van het pand was beschadigd. Daarom moesten alle bewoners van het gebouw in Amersfoort hun huis uit. Maar inmiddels is iedereen weer thuis. Een paar dagen na het dodelijke ongeluk met een schoolbusje in België is op dezelfde spoorwegovergang nog een incident geweest. Een chauffeur van hetzelfde busbedrijf reed de overweg op terwijl de slagbomen al omlaag gingen. De Belgische spoorbeheerder doet onderzoek. Vorige week werd op de overweg een schoolbusje aangereden door een trein. Twee tieners, een begeleidster en de buschauffeur kwamen om. Het weer, vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Het koelt af tot ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

als treurende man. Een lichtje, dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam, daar gaat straks een parel verdwijnen. Mijn kroegje, mijn

0: Tante.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pulte benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pulte volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pulte geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Trump zelf stelt dat Pulte ruime ervaring heeft met het beheren van gevoelige zaken. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen luchtverkeersleiders en de vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitale controlecentrum. Ook de nacht daarvoor was er een spontane staking. Op een vliegveld in Brussel werden zo'n 140 vluchten geschrapt. Ook op andere vliegvelden vielen vluchten uit. Verwacht wordt dat het de komende dagen nog druk blijft op de Belgische vluchten. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland weghalen. Het gaat onder meer om boeien in de Atlantische Oceaan. Die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek. Bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt en zorgt voor een zacht klimaat. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse west- en oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. Het weer vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Het koelt dan af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop.

0: Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland weghalen. Het gaat om onder meer boeien in de Atlantische Oceaan die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek, bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse west- en oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. In een appartement in Amersfoort is een explosie geweest. Veiligheidsregio Utrecht vermoedt dat het gaat om een gasexplosie. De bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe diegene eraan toe is, is nog niet bekend. Door de explosie ontstond brand en werden de gevel en ramen uit de woning geslagen. Omwonenden moesten tijdelijk hun huis uit, maar zijn inmiddels weer terug. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt iedereen die een hotelkamer heeft geboekt goed op te letten als ze een bericht krijgen. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen buitgemaakt. Meerdere gasten kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Waar het datalek zit en hoeveel bedrijven zijn getroffen is niet bekend. De autoriteit persoonsgegevens doet onderzoek. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen de luchtverkeersleiders en vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum. Op meerdere luchthavens werden vluchten geannuleerd of vertraagd. Verwacht wordt dat het daardoor de komende dagen nog druk blijft op de Belgische luchthavens. Het weer, uit het westen opnieuw regen. Het koelt af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en een enkele bui en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.